stuk of 20 jaar. Dat zet een mens toch niet zomaar opzij. Het is hier eventjes verboden voor beloftes. Deze paar vierkante meter is van mij. Misschien wil ik morgen stiekem alles weer geloven. Net zo goed weet ik niet eens meer hoe dat moet. Er waren dagen dat het allemaal vanzelf ging. Dan dacht je, God.

Het is nu 3:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij, waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

guess I'm tired of chasing something that isn't true.

0: versloofd, ik ben versloofd. Ik ben versloofd aan discotheek.
1: Disco.
0: Een zetje leden was ik in Spanje aan de Middellandse Zee. Maar ik heb straatmorgen nog zijn. Ik ken

glazen fos op. En ik studdelde eerst wat morno, zo'n 15 dozen sangria. Slag ik de Rijnvoort gat, ik ruik zo hard ik kon. Hey, signorita, los doe met mijn hoofd.

0: Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrij kwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Het is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

mijn voeten. Aan iedere teen minstens 10. Ik lig zelfs goed bij de mannen. Maar dat geeft me ook al geen kick. Want er is er niet één op de wereld die zo goed en volmaakt is als ik.

Ja, ja. Zo zit dat. Ik wil ook geen filmcarrière, zoals houden

0: Het is nu 6 uur.
1: Gratis RTV Noord app.
2: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week, na ruim 70 jaar, uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Medewerkers van de Stad Groningen zwembaden krijgen vaker te maken met schelden, intimiderend gedrag en bezoekers die huisregels negeren. Vooral openluchtbad De Papiermolen en Kardingen vragen extra aandacht, zegt de gemeente. Die neemt extra maatregelen. Zo wordt op drukke dagen beveiliging ingezet en ook krijgen medewerkers agressietrainingen. De 51-jarige man uit Assen heeft 3 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor het aanranden van een 16-jarige meisje uit Veendam. Gebeurde in het zwembad in Veendam 2 jaar geleden. Zowel de officier van justitie als de advocaat van de man had om vrijspraak gevraagd omdat er geen steunbewijs was. Maar de rechter was daar niet mee akkoord. En een buspassagier is gisteravond aan de Dalweg in Stadskanaal geschept door een automobilist. Gebeurde nadat de reiziger uit de bus stapte en de weg overstak. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws straks om 6:30.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, even na 6:00. Dit is de start van een nieuwe dag. En het gaat een warme dag worden vandaag. Lekker. Welkom bij de Ochtendploeg.
6: Goedemorgen, Edwin.
7: Hallo, goedemorgen. Independent tickets to the bus now.

0: aan het begin van de ochtendploeg.
1: Have mercy. Oh Lord, have mercy.
0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Dinsdag vandaag, 29 september, een nieuwe ochtendploeg. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En met Natasja Elsen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Nou, dat is lang geleden.
3: Ik wilde net zeggen, ik ben nog een beetje duffy.
0: Ja, ben je een beetje... Nou, je hebt een heel stuk gereden al.
3: Ja, dat klopt. Maar toch, als je eens in de zoveel tijd dan zo'n ochtend doet... dan heb je zo'n soort waakslaap, noem ik het.
0: Ja.
3: En ja, dan hoor ik alles. Elke beweging. Ligt er ook nog iemand naast me te draaien. Ik denk, weg!
0: Te snurken?
3: Nee, dat niet.
0: Oh,
3: maar hij heeft zo'n gigantisch apneu-apparaat op zijn hele lijf zitten.
0: Ja. Ja.
3: Eén, niet heel sexy.
0: Nee.
3: En twee, het maakt ook lawaai.
0: Maar het helpt wel, denk ik, of
3: het
0: niet?
3: Het helpt ontzettend. Ja. En hij snurkte daarvoor wel. Dus ik mag niet klagen.
0: Ja. Maar je doet het toch.
3: Ik doe het toch.
0: Nou, lekker heb je dat weer gehad, het begin van de dag. Nou, dan mag je eruit. En als je dan deze kant op komt... Je komt heel weinig tegen als het avond is, hè. Als ik in de zomer ging ik op fiets deze kant op... kom je wel eens een keer een kat tegen of zoiets. Of een verdwaalde krantenbezorger. Een reetje onderweg. Als je in Canada de weg op gaat... gewoon in je eigen woonwijk... en dan kom je daar... beren tegen.
3: Pardon?
0: Ja.
2: Ja, die leven daar. Ja,
0: die beren leven daar. Hè. Die hebben nu gewoon de weg gevonden... door de warme zomer, de droogte en de bosbranden... naar de woonwijken.
4: It absolutely scared the bear to the point where it peed itself. As it walked away.
0: Ja, maar deze man heeft nu Halloween-versiering gebruikt... om de beren weg te jagen.
3: Wat goed.
0: Gewoon in de supermarkt komen ze binnen. Ze snuffelen in de tuinen en beren... dat zijn mooie dieren... op afstand, weten wij. Dan moet je niet in de buurt komen.
3: Nou, in Canada zijn ze toch nog redelijk vriendelijk. Daar zit een bruine beer, toch?
0: Ik zou dat niet testen.
3: Nee, sowieso niet testen. En helemaal niet als ze een kind bij zich hebben.
0: Nee, ik zou het risico niet lopen.
3: Gewoon weglopen.
0: Voor veel voetballers is het even vakantietijd. Zo gingen Tika de Jonge en David van der Werf een weekje naar Portugal... om daar te golven, meldt het Dagblad van het Noorden vanochtend. Hmm. En daar heeft Tika de Jonge een hole-in-one geslagen.
2: Zo
0: vertelt hij daar. Hij werd helemaal gek toen hij op de ene laatste hole... met, voor de kenners, een par 3 van 170 meter... met zijn ijzer 6 een hole-in-one sloeg. Dan schijn je een rondje te moeten geven. Het clubhuis wist hij niet, heeft hij dus ook niet gedaan... En was de vraag, heb je het balletje nog ergens? Nou, die heeft hij gewoon weer gebruikt op de golfbaan in Glimmer deze week. En die is ergens in de bosjes beland. Dus mocht iemand het daar vinden, die bal heeft een hole-in-one geraakt.
2: Oh.
0: Mooi, dat schijn je... Ik ben geen golfer. Ik heb het wel eens gedaan, hier zo met zo'n bedrijfsuitje. Dan was ik
2: al,
0: daar zijn we klaar mee. Maar een hole-in-one schijn je echt... is een once in a lifetime zo ongeveer, dacht ik.
3: Het moet heel knap zijn.
0: Ja, natuurlijk.
3: We hebben ook
0: heel
3: een
0: knap.
3: Vriend die is aan het golfen... en die heeft dan zo'n hele tas met clubs van... ik weet niet hoeveel
0: dat moet.
3: Euro. En dan denk je, jeetje joh, wat een sport.
0: Ja, nou ja, en je loopt veel. En het is, maar ik ken genoeg mensen die het doen... en die zijn er helemaal verslaafd aan.
3: Nou ja, inderdaad. Het lijkt wel een soort ziekte.
0: Nou, goedemorgen, Nadesh. Leuk dat je er bent. Het is 29 september, vandaag in 1968.
5: Tiki-ti!
0: Het was de eerste aflevering van het kinder-tv-programma De Fabeltjeskrant. Bedacht door Leen Valkenier. Ja, met al die typjes erin. Bord de Wolf, Ed en Willem Bever, Juffrouw Ooievaar.
5: Tiki-ti!
0: Vandaag in 1968. En diezelfde Leen Valkenier was verantwoordelijk hiervoor... En die verscheen op deze dag in 1974 voor het eerst op de televisie. Er kwamen uiteindelijk 250 afleveringen van. En we weten inmiddels dat de Fabeltjeskrant weer helemaal opgepoetst is. En gewoon weer terug te vinden is, hè?
2: Ja, zeker. Dat is een paar weken geleden nog in het nieuws geweest, hè?
0: Ja, hartstikke idee. En vandaag in 1992 zond Veronica op toen nogmalig Nederland 2... voor het eerst All You Need Is Love uit. Toen al met Robert en Brink. En dat zou het tot op heden vandaag... Tot op de dag van vandaag, moet ik zeggen, blijven. Ah ja, lekker.
5: Natikidi.

0: die Beatle-liedjes op het einde. Yesterday wordt genoemd. She Loves You. En we keken massaal in 1992. Vandaag op deze dag de eerste aflevering van All You Need Is Love.
1: Tiki-ti.
0: Van de Beatles.
2: Dit is
3: De Vroege Vogel.
0: Harry O'Kiel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Mooi. Lekker weer, hè?
4: Ah, prachtig.
0: Ja.
4: Spurs een truitje nog in mijn en dan de grilletine. En dan kan ik een broekje weer aan. Ja, mooi werk.
0: Ja, het wordt vandaag echt uitzonderlijk warm, zeggen ze. Bij ons een graad of 25 misschien wel. Dat is echt warm. Ja.
4: En dat is soms om 4 uur, dan moest je weer anders om gaan trekken. Ja, maar anders dan... Er zijn wel heel veel mensen een beetje zwaaikwijt,
0: denk ik. Denk je? Ah, maar zo koud. Ik reed hier vannacht naartoe. Toen was het een graad of 15, 16 volgens mij.
4: Ja, 15 groot naar 4. Ja. Ja, het is gisteren moest 10 vrienden.
0: Ja, bij ons ook.
4: Ja. En ik heb bui.
0: Heeft dat gevolg van, je werkt met aardappels, hè? Heeft dat gevolg? Is het natte vat mee?
4: Als het zo warm is, dat is ook niet zo lekker voor die rappels. Want dan bruiden ze in de bult, zeg maar. En dan buit je ring erover. Als ze er een kwijtje over hebben, dan gaat het af van je oor, zeg maar.
0: Ja.
4: Maar er ligt niet zoveel in het veld. Dat zijn een geur, hoor.
0: Ja, het loopt een beetje af nu met die rappels?
4: Nee. Maar ze rooit niet eerder als dat voor de ogen van de geur dat je kan zeg maar.
0: Ja. Want ik dacht, die zit nu volop in de bieten, maar dan beledig ik je bijna, toch?
4: Ja, dat gezeur had hij over die piet. Wie ben veel langer bezig?
0: Ja, wat van
4: Van
0: wanneer tot wanneer dan?
4: Half augustus tot half april. En dat zal dit jaar een beetje korter worden, omdat in ieder geval de opbrengst is niet zo hoog. Maar dat zijn onze campagnes.
0: Maar het is wel zo natuurlijk, je ziet die bietenwagens echt heel veel rijden. En de aardappelswagens niet zoveel.
4: Omdat ze helemaal keihard van de provincie zitten.
0: Ja.
4: Dat is.
0: Ja, oké.
4: De fabriek zit in Tropel en Hendel van Eveneen. En doortrekken ze allemaal. Hè.
0: Ja. Nou, dus we moeten wat vaker over eerappels hebben.
4: Ja, er zijn wel meer eerappelschauffeurs, zou ik zeggen. Het gaat altijd maar over die bieten.
0: Ja, dat is helemaal een beetje ook aan Groningen verbonden natuurlijk. Ook die geuren, wat vorige week nog over gaat.
4: Ja, de stekerij van de fabriek, zeg maar.
0: Die ruik jij toch niet bij jou? Dat is te ver weg, toch?
4: Nee.
0: Nee.
4: Ja, zo ver rondom de stad roep je dat ook niet.
0: Nou, het kan wel door de wind zijn bedem komen en zo, hè?
4: Ja. Als de wind meer gas staat,
0: ja. Ja, zeker, ja. Maar heb jij het stinkerij?
4: Nee, ik mag gewoon roepen. Oh. Dus wat ik echt stinken vind, dat is vlakbij de Eropelmeulfabriek, dus de vetfabriek, zeg maar.
0: Ja.
4: Ah, oh, dat is een soort kadaverluchtkoppels. Nou. Dat vind ik slink.
0: Ja, dat is ook niet lekker inderdaad. Nee.
4: Maar ja, sommige mensen doen bij de bakkerij. Die vinden dat, denk ik, dat vind ik lekker ook.
0: Dat vind ik ook lekker. Ja hoor. Ja. Helemaal niks mis mee. Zeg, hoe lang duurt de werkdag vandaag?
4: Ah, een uur of 6, denk ik.
0: Nou, lange dag.
4: Ja. Dat is normaal.
0: Lekker radiootje aan.
4: Joram.
0: Lekker het zonnetje straks. Nou, helemaal prima.
4: Ja. Aircootje erbij.
0: Oh, nou, mijn goudje.
4: Ja.
0: Fijne dag, Mario.
4: Tot
0: aan de mol, hè. Jo, hoi.
3: De Vroege Vogel.

0: Randy Crawford en de Crusaders en Street Life. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis verlaten. Iets na 3:15 gaf de brandweer het sein brandmeester. Volgens de veiligheidsregio wonen in het appartementencomplex vooral oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. Een appartement is volgens de veiligheidsregio volledig uitgebrand en onbewoonbaar verklaard in Apeldoorn. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er klachten zijn. Blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 hebben het bovendien nog nooit met een huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
1: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
0: In Frankrijk zijn gisteren verspreid over het land 164 mensen opgepakt bij protesten op middelbare scholen. Daarbij raakten zeker 7.

0: Ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt, echt, echt erg.
1: Ja, nieuws uit binnen- en buitenland. Nieuws uit Groningen komt er zometeen aan met Rob de Vries. Rob, een dubje voor ons.
2: Ja, dan hoor je waarom het UMCG vandaag letterlijk rood kleurt.

0: toontje lager. Net als in de film, net als op de radio, is hier het nieuws met Rob om 6:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Medewerkers van de stad Groningen zwembaden krijgen vaker te maken met schelden, intimiderend gedrag en bezoekers die huisregels negeren. Vooral openluchtbad De Papiermolen en het recreatieve bad van Kardingen vragen extra aandacht. Hoe groot de toename van overlast is, kan de gemeente niet zeggen, want er zijn geen cijfers over een langere periode. Maar de gemeente neemt maatregelen om de agressie te beteugelen. Zo wordt op drukke dagen beveiliging ingezet, krijgen medewerkers agressietrainingen en hangen op verschillende plaatsen camera's. Bezoekers die over de schreef gaan kunnen een waarschuwing krijgen of tijdelijk worden geweerd. Zo nodig ook in andere zwembaden. De politie roept bezoekers en medewerkers op om incidenten altijd te melden. De rechtbank in Groningen heeft een 51-jarige man uit Assen 3 maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij krijgt die straf voor het aanrammen van een 16-jarig meisje uit Veendam in het zwembad in die plaats 2 jaar geleden. Zowel de officier van justitie als de advocaat van de man had om vrijspraak gevraagd omdat steunbewijs ontbrak. Maar de rechter ging daar niet in mee, omdat de man het meisje een string had gegeven op haar verjaardag en haar bovendien seksueel getinte appjes had gestuurd, had de man volgens de rechtbank ontucht. Bedoelingen.

0: Een buspassagier is gisteravond aangereden door een automobilist aan de Dalweg in Stadskanaal. Volgens een fotograaf stapte het slachtoffer uit een lijnbus om vervolgens de weg over te steken. Daarbij werd de busreiziger geschept. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De provincie trekt ruim 22 miljoen euro uit voor toerisme en recreatie. Dat geld is bedoeld voor projecten waarbij overheden en ondernemers samenwerken en meerdere regio's met elkaar worden verbonden. Een van de voorbeelden is het project Route du Ruitenat, waar ondernemers een belevingsroute voor toeristen willen opzetten. Gedeputeerde Suzanne Top legt uit waarom de provincie extra wil investeren in toerisme en recreatie.
1: Eigenlijk de vicieuze cirkel waar we nu een beetje last van hebben. Hè. Er komen te weinig mensen en dus wordt er ook niet geïnvesteerd. Maar omdat er niet geïnvesteerd is, komen er ook weer te weinig mensen. Nou, eigenlijk hopen we dat we, om te beginnen met dit geld, die vicieuze cirkel een beetje kunnen gaan doorbreken.
0: Het UMCG kleurt vandaag rood in verband met Dress Red Day. Het gebouw wordt vanavond rood verlicht en de cardiologen dragen deze dag rode kleding. Hiermee willen ze aandacht vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Die uitzicht bij vrouwen namelijk anders dan bij mannen. Toch is nog veel onduidelijk over waarom dit zo is en wat eraan gedaan kan worden, zegt cardioloog Bernadette Santema.
2: Ik denk dat we jarenlang vooral onderzoek hebben gedaan naar mannen met hart- en vaatziekten. En dat we de laatste jaren steeds meer achterkomen dat het tijd wordt dat we ook veel meer onderzoek doen naar vrouwen met hart- en vaatziekten.
0: Om dat voor elkaar te krijgen, moeten er wel meer vrouwen mee gaan doen aan onderzoek, zegt ze. En ambtenaren van het stadskantoor op het Europapark in Groningen gaan in hun rookpauze voortaan op pad met een peukenpuutje. Dat gebeurt na klachten van omwonenden over sigarettenpeuken op straat. Die kwamen daar terecht door rokende gemeentemedewerkers. De gemeente gaat nu zorgen voor speciale plastic zakjes, de peukenpuutjes. In deze mobiele asbak moeten de ambtenaren nu hun as en peuk doen. Deze zakjes moeten vervolgens weer worden meegenomen naar kantoor. Meer daarover lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
3: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, ik waag ook wel eens een gokje. Gisteren ons lopend vuur, zometeen de reacties. En Harma over wat echt een warme dag zal gaan worden.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Edwin.

0: 2 in de ochtendploeg en de Angel of Harlem.
1: Lopend vuur.
0: Nog even terugblikken. Gisteren ging ons lopend vuur over gokken. Aanleiding is de start van de bouw van het nieuwe Holland Casino langs de A7 bij Eelderwolde. De opvolger van het casino in de binnenstad, die alweer 9 jaar geleden volledig afbrandde. Stelling luidde, ik waag ook wel eens een gokje. Doe jij dat, Nadesh?
2: Weinig. Moet ook zeggen dat ik thuis aardig kort word gehouden. Dus als ik een keer voor een loterij wil inschrijven, dat ik dan hoor, nee, dat is verspild geld, gaan we niet doen.
0: Ja, jij wil liever wel?
2: Oeh, dat jeukt wel bij mij, hoor.
0: Ja, waarvoor dan?
2: Ja, weet ik niet. Ik denk gewoon het idee met Koningsdag en oud en nieuw, oh, ik altijd zo'n lot. Ja. En ook in december wel.
0: Ja.
2: Het liefst zou ik dat elke maand doen, maar moet ik helemaal niet doen. Dat is onverstandig.
0: Wat komt er allemaal binnen? Wat is er allemaal binnengekomen op de stelling? Ik waag ook wel eens een gokje.
2: Nou, Sabina die zegt staatsloterij en postcode loterij en in december de kraskalender natuurlijk, de adventkalender van 10 euro. En Yildiz die moet er niks van hebben. Ze vindt er ook niks aan. En iedereen weet dat de kans dat het je geld kost veel groter is dan de kans dat wat het je oplevert. Ja, en er komen zoveel mensen door in de problemen. Ze houdt zich daar liever verre van. Gerda, die doet alleen de plaatselijke decemberkalender van 5 euro. Ze besteedt haar geld liever aan andere zaken waarvan ze zeker weet dat het goed geïnvesteerd wordt. Ja, en Saskia, die hoopt elk jaar tegen beter weten in dat het universum haar zo goed gezind is dat ze een flinke prijs uit de oudejaarsloterij wint. En tot nu toe is het, ja, net als bij veel anderen, niet heel veel uit het lot gebleven.
0: Ja, ik heb altijd ook wel die denken, nou, nu gaat het gebeuren.
2: Dit is het jaar.
0: Ja,
3: natuurlijk.
0: Dit wordt mijn jaar. Nou, ja.
3: Je houdt hoop, hè?
2: Ja. Ik heb nooit een auto gewonnen, geen geldbedrag.
0: Nee, ik ook niet.
3: Maar gelukkig in de liefde.
0: Ja,
2: och,
0: daar
2: mooi,
0: gaat het eigenlijk om. Ja. Ik wacht ook wel eens een gokje. Gisteren ons loopt het vuur. 29% zei ja, dat doe ik wel. En toen vroegen we ook aan die 29%, als je dan een gokje waagt, hoe doe je dat dan het liefst? Nou, 52% zegt met een lot, daar hadden we het dadelijk over. Toch nog 25% ook bij het casino. Online zegt 11%. En ook 4% vinden we terug achter.

0: liedjes als je in de auto zit. Je moet een lang stuk rijden en het gaat even wat moeilijker. Dat je dan deze opzet en dan gaat het weer goed. Robbie Williams and Something Beautiful. Bijna 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, zometeen over het mooie weer van vandaag. Maar het was gisteren aardige plons water nog gevallen bij mij.
1: Ja, het was wel heel verschillend. En dan kun je toch wel weer spreken. Ook al is het ooit een grieze massa dat het is wat buiige neerslaan. Van de ene plek kreeg gewoon heel veel. En de ander, die kreeg weer een beetje minder. En zo was er in de stad maar een krappe 2 millimeter van. Maar een paar kilometer verderop, die hadden het over 6 of 7 millimeter. En gisteren de maximum van 21,5. En op dit moment vat hij gewoon. Het is bewolkt in Dreugen en de barometerstand doet een 21 millibar. Visvliet, 20,5 groot, gisteren 6 millimeter is de van. Een motige noordelijke wind momenteel met zo'n 15,5 groot. En in roodschaal, gisteren met 2,5 uur de zonnebier werd 21 groot, 3 millimeter is de van. Op dit moment bewolkt 12 kilometer zicht en 15,5 groot. Ja, en op dit moment is er nou net nog even een laatste bui met onweer. Het Lauwersmeergebied uittrokken in noordoostelijke richting. En zoals nou liet, dan blijft het verdoog droog. Er is nog wel veel bewolkt. En in de loop van de dag dan komt er meer ruimte voor de zon. Ja, en dan gaat die temperatuur flink stijgen met een motige tot vrij krachtige wind uit oostelijk richting van 23 tot 26 graden. Vanavond en vannacht vrij helder, rustig weer. Minimum 15 tot 17 graden in maart. Begint met flink wat zon. In de loop van de middag verschijnt er dan ook enige bewolking. En de wind zwakt tot motige uit het zuidoosten. Brengt 25 tot 27 graden.
0: Okay. Zullen we het over een uurtje daar nog eens even over hebben? Want het is wel uitzonderlijk, hè?
1: Ja, het is wel bijzonder.
0: Ja, gaan we het over een uurtje over hebben. Dankjewel tot dan, hè?
1: Jo, tot zo.
0: Boy. En zo meteen in de ochtendploeg aandacht voor verkeersboetes. Altijd leuk.

0: Cameron Withcom en de Ochtendploeg en The Kingdom of Fear. Het is 7:08, je hoort ook via Buzen. Jij zei, je hebt een stevige rijstijl naar deze ploeg.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Jouw rechtervoet die is wel een beetje van het doorduwen naar beneden. En...
1: Nou ja, mijn rechtervoet is gewoon aanzienlijk zwaarder dan mijn linker. Ja. En ik weet ook niet, ze weten ook niet hoe dat komt. Dat is gewoon gebeurd ergens.
0: Maar ben je iemand die veel boetes pakt?
1: Nou, dat valt wel mee. Ik rij vaak ook met dat appje aan. Ja. Die je wel waarschuwt. Ja. En ik in de bebouwde kom en zo rij ik echt niet te hard. Vind ik ook gewoon gevaarlijk. Maar vaak op autowegen, snelwegen, ja.
0: Wel.
1: Ja, dan zit ik wel boven de snelheid.
0: En als je een boete pakt, is dat dan puur daarvoor of ook als voor andere dingen?
1: Nee, meestal daarvoor. Volgens mij 1 keer voor fout parkeren gehad, voor de rest.
0: Ja, dat kan een keer gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, Elwin ging in Stadskanaal de straat op met hetzelfde onderwerp. En hij vroeg...
2: Joen Hoogste verkeersbouten, ooit. Hoort je daar nog?
3: Nee, maar daar mis je wel al... Nog straks 20 jaar in.
4: Hoe mooi dan over zeker.
2: Bino elke nou in het ze wel eens een keer toch?
4: Ja, dat klopt. Ja. Het is allemaal weer een pol mondleden naar
5: Koornade. 2 jaar terug? Voor te hard rijden?
6: Dat is voor mij 6 jaar geleden. We was hier in Stadskanaal.
3: De laatste keer dat ik hem aan heb, dat was naar Veurthaar in. En ik denk dat er ongeveer nog. Waren dat allemaal euro's? Of met een gunst of zo? Ja,
6: die was voor mij 300 euro.
2: Voor zo?
6: Voor te hard rijden.
4: Wel iets van 85 euro was zo al. Ja,
2: zonde man.
4: Ja, maar ja, dat valt hoog. Ja.
2: Heb je dat nou in al die jaren, want ik ken me first en hij al een paar jaar ribbewies hebben. En al die jaren vol een keer eenmaal op de mat lig?
4: Nou, ik denk, ja, ik joh, onmol. En ook wel eens 2 mol. Ja.
6: Soms is natuurlijk wel dat voetje al op pedaal ligt. En dan ga je toch al weer te hard.
4: Ribbewies nog nooit weer wees, dus zo gek het nog niet wees. Nee.
2: Maar leg je er nou een beetje meer op, of nou?
4: Ja, jawel. Maar ja, goud gebeurt toch altijd. Je hebt weer even in de gaten gehad, hè? Ja.
3: Feit ongeveer, waar wordt die ding staan? En zo is allemaal in woorden gereden, en zo is allemaal erop. Je toch een beetje aan die snelheid. Ja.
5: Maar ik moet zeggen, waar 50 moet, daar rijd ik nog wel eens wat harder, ja. Ik vind 50 wel heel langzaam. Ja.
6: Goed, het zal wel in ieder geval niet zijn dat die snelheid er is. Dus,
2: en regels zijn?
6: Regels zijn regels. Veiligheid voorop.
2: Zo is het. Hey, dankjewel, hè.
0: Jo. Mooie Elwin in Stadskanaal. Je hebt het wel eens, toch? Je hebt zo'n moedervlek ergens op je lichaam waarvan je denkt... ik vind dat niet zo mooi als anderen dat zien. Nou, er is iemand in Brabant die heeft er iets heel origineels op bedacht. En wat dat is, dat vertel ik je zo meteen aan de andere kant van 7:00 in de Ochtendploeg. En nu lekker rustig aan zonder boetes. Fast Car, Luke Combs.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
2: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bordana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
4: I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
2: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: De BBB in Provinciale Staten wil nog deze week om tafel met de andere coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en VVD. De partij hoopt tijdens dit gesprek te horen hoe de coalitiepartners verder willen binnen het provinciebestuur. De drie coalitiepartijen steunden vorige week een motie van afkeuring tegen de BBB in het debat over de onteigening van een boer in Lucaswolde. Medewerkers van de stad Groningen zwembaden krijgen vaker te maken met schelden, intimiderend gedrag en bezoekers die huisregels negeren. Gebeurt vooral in openluchtbad, de papiermolen en in Kardingen. De gemeente neemt extra maatregelen. Zo wordt op drukke dagen beveiliging ingezet. En ook krijgen medewerkers agressietrainingen. En een buspassagier is gisteravond aan de Dalweg in Stadskanaal geschept door een automobilist. Gebeurde nadat de reiziger uit de bus stapte en de weg overstak. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? DHV Noord-Nederland uit Bedum biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
8: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad.
9: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
10: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
11: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
12: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, op dinsdagmorgen even langs de prikklok. Het wordt een warme dag, echt warm. Zometeen hoor je hoe hoge nood je duur kan komen te staan.
13: Radio Noord.
16: Goedemorgen.

0: zelfstandigheid kan geen kwaad, hoor. Get on your feet, you're the Gloria Estefan. Nou, het wordt een warme dag vandaag. Er kan nog er een sputje regen vallen, maar over het algemeen verder droog. Dan is veel bewolking. Vanmiddag komt de zon erbij en loopt de temperatuur op naar 23 tot 26 graden. En morgen nog een heel tikkie warmer, misschien wel 27 graden. We gaan daar later in de uur met Harm ook over praten. Want dat dit gebeurt eind september in de herfst, dat is toch echt wel uitzonderlijk, zulke hoge temperaturen.
1: Ik wil ook gewoon herfst.
0: Ja?
1: Ik ben er klaar mee.
0: Ben jij van de herfst?
1: Ja, ik ben een herfsttype. Ja, je verwacht het niet.
0: Nee.
1: Nee, echt, ik ben die zon zo zat.
0: Echt waar?
1: Ik wil regen, ik wil kaarsjes aan, ik wil s'avonds binnen zitten, ik wil dat het donker is. Ik wil onder mijn deken in mijn pyjama. Punt.
0: Dan geef ik door aan de weergoden.
2: Ik word er depressief van.
0: Ja. Nee, ik fietste gisteren nog even naar tennis door de regen heen. Toen dacht ik wil zon.
1: Ja. Nee, ja. Nee,
0: ik kan ervan genieten, hoor, dit weer. Heerlijk, man. Maar goed, zo heeft ieder zijn eigen voorkeur. Dit is een bijzonder verhaal. Dat gebeurde bij de Tilburg University. Er was een masterstudent psychologie. Die zat midden in een tentamen ouderenpsychologie. En die moest ontzettend nodig naar de wc. Ja, dat kan gebeuren. Dus die meldde zich bij degene die daar de surveillance deed. Maar de regels schrijven dat er dan twee surveillanten aanwezig moeten zijn, waardoor één mee kan naar het toilet. Nou, maar er was maar één surveillant.
1: Oei.
0: Nou, een kwartiertje wachten nog. Toen werd de nood toch echt te hoog. En toen zei de surveillant, ga maar naar de wc. Bij terugkomst moest de student een formulier ondertekenen waarop stond dat ze zonder toezicht de zaal had verlaten. En vervolgens besloot de examencommissie dat ze niet geslaagd was. Want ze was zonder toezicht uit de zaal geweest. Nou, dat vond zij niet helemaal eerlijk. Ze zei van, ja, ze had het vooraf toch echt wel even kunnen melden wat de consequenties waren van dit toiletbezoek. Want anders, nee.
2: Nou ja, ze had ook kunnen zorgen voor zo'n extra controleur natuurlijk.
0: Precies, maar zo zegt de universiteit, ja, als je meedoet aan het examen moet je de regels kennen. Maar we erkennen ook dat de organisatie van tentamens beter kan. Nou ja, deze student heeft er niet echt een heel groot punt van gemaakt. Die heeft gewoon het tentamen herhaald, herkanst en is daarvoor geslaagd. Zei, de zaak is bij deze afgesloten.
1: Je kan ook moeilijk een toilet zo midden in die examenzaal neer gaan zetten.
0: Nee, maar ik snap het ook wel dat je niet alles ineens maar toestaat natuurlijk. Want ja, er kan ook een briefje verstopt zitten. Zo.
1: Zeker, maar ik kan me ook voorstellen dat je niet helemaal je brief gaat lezen die je moet ondertekenen voordat je naar het toilet gaat als je al gespannen bent voor je tentamen.
0: Nee, dat denk ik ook. Ja, maar goed, de regels moet je kennen schijnen. Nou, het is wel een beetje knullig, toch?
1: Ja.
0: En dit is ook een bijzonder verhaal trouwens. Onze collega's van Friesland tekenen het op. Het gaat over Jort van Zutphen. Die deed mee aan de Spartathlon. Dat is niet 42 kilometer hardlopen. Nee, dat is een hardloopwedstrijd in Griekenland over 246 kilometer.
1: Ach, ik moet er niet aan denken.
0: 246 kilometer.
1: Bizar.
0: Ja. Daar deed hij 23 uur, 37 minuten en 15 seconden over. Hij liep hem al eens eerder, een paar jaar terug. Toen had hij een hele slechte tijd, namelijk 31 uur. Nou, dat moest over. En dat lukte gewoon. Deze wedstrijd is gebaseerd op het verhaal van de legende van Pheidippides, die in de vijfde eeuw van Christus als koerier dienst deed in het leger van Athene. En tijdens de slag om Marathon, waarbij de Atheners het opnamen tegen de Persen, werd hij op pad gestuurd om hulp te vragen. En toen liep hij in één keer 246 kilometer. Na de zege overigens liep hij terug 40 kilometer. En daar is de marathon op gebaseerd.
2: En de Spartathlon die gaat van Athene naar Sparta in Griekenland.
0: Ja, en daar is niet één stukje rechtop of gaat allemaal boven naar beneden. Niet één stukje vlak. Overigens, ik las dat verhaal van Pheidippides. Moest ik toch weer terugdenken aan toen ik vroeger Studio Sport keek in mijn studententijd. Toen was nog geen internet en je kon dingen niet nakijken. En dat gold ook voor de redacteuren van Studio Sport. Dan hadden ze weer beelden van een wedstrijd ergens in het buitenland of zo. En dan wisten ze wel wie de eerste was geworden of tweede, maar niet wie de nummer drie was geworden. En toen was de running gag daar dat de Griek Pheidippides beslag legde op de derde plaats. Dus echt heel vaak voorgekomen ergens in een wedstrijd te hardlopen of iets of met de Griek Pheidippides. Ja. En dan nog dit. Pepijn van Delden komt uit Graven en die heeft een moedervlek. En die zit een beetje op zijn buik. En dat vond hij geen mooi ding. Hij schaamde zich zelfs een beetje ervoor als hij naar het zwembad ging bijvoorbeeld. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft er een tatoeage omheen laten zetten van Nederland.
1: Hè?
0: Ja, en Graven, zijn woonplaats dus, zit dan precies op de plek van de moedervlek in Nederland.
1: Als een soort pinnetje.
0: Ja, ja. En Sinterklaas heeft de landenkind toch daar. Dus hij zegt, nou, Sinterklaas weet precies waar hij naartoe moet. En toch heeft hij er niet helemaal goed over nagedacht. Hij heeft namelijk een van de oude kaart van Nederland gebruikt in 1900. De provincie Flevoland ontbreekt op deze tatoeage.
1: Ja,
0: daar heb ik niet zo over nagedacht. Mooi punt. Ik hou niet eens van tatoeages. Zeg ik er nog bij. Maar hij zegt ook van ja, die moedervlek laat ik voorlopig niet weghalen. Pas als hij net zo groot wordt als heel Brabant. Dan ga ik even naar de huisarts.
2: Lijkt me heel verstandig. Ja, ja.
0: Het is 12 over 7. Het is op.

0: Andrew Gold, die van The Lonely Boy. En Graham Coleman, die kennen we van 10cc. Samen in Wax. En tussen de ogen, Right Between the Eyes.
1: Lopend vuur.
0: 9 minuten voor 7:30, we gaan hem aansteken. Ik zeg tegelijk bij 3 niet-rokers hier, gaat het hebben over roken. Maar er verscheen gisteravond op onze site, die hoorde erop vanochtend al vertellen, een aardig berichtje. Namelijk dat ambtenaren van een stadskantoor, dat zit op het Europa Park in de stad, vlakbij onze vroegere onderkomende mediacentrale.
2: Ja, dat witte gebouw.
0: Ja, precies. Mooi gebouw wel. Die gaan hun rookpauze voortaan op pad met een peukenputje. Omwonen hebben namelijk geklaagd over sigarettenpeuken op straat. En de medewerkers krijgen nu van de gemeente een putje mee, een zakje, om het afval in te gooien. Want het klopt inderdaad, zo zegt de woordvoerder van de gemeente. We krijgen signalen dat die peuken overal in de groenvoorziening of op straat worden achtergelaten. En dat is om meerdere redenen ongewenst, zo zeggen ze er zelf bij. Er is wel een asbak voor, maar kennelijk wordt die dan genegeerd. Nou, dat gaat nu in een peukenputje, als dat wel gaat werken overigens. Ik heb het heel even nagezocht. Als je sigarettenpeuken op straat gooit, zeker met filters erin, dan kan nog jaren in de natuur terug te vinden zijn. 2 tot 15 jaar duurt dat voordat het afgebroken is.
3: Lang hoor.
0: Ja, het is lang hè. En als jij sigarettenpeuken op straat gooit, dat geldt wettelijk als zwerfafval, kan je een boete opleveren. Gebeurt zelden overigens dat je daar een bekeuring krijgt, maar het kan wel.
3: Nou, ik heb wel eens, als je dat we hebben een paadje richting ons huis en daar vind ik dan wel eens een peuk. Terwijl wij roken allebei niet. En dan denk ik, ja, toch op mijn paadje ligt dan een peuk van een ander. En dat er een keer wat afval ligt, vind ik dat dan niet zo erg. Maar dat ik dan dat filter aan moet raken waar iemand anders met zijn mond aan heeft gezeten.
0: Je ziet het ook op het strand, hè? Dat mensen op het strand roken. En dan de peuk in het zand doen. Denk, oh, je maakt zelf ook gebruik van dat strand. Vind je het toch fijn? En doe het dan gewoon even in een asbakje en gooi het later weg of zo.
3: Nou ja, of je neemt zo'n oud shampootje mee en stopt het daar even in of zo. Dop je erop?
0: Ja, maar ja, ik stap nu even de schoenen van een roker. Dan moet je altijd een shampootje bij je hebben als je op pad gaat.
3: Ja, maar je neemt toch ook je pakje sigaretten mee en je aansteker?
0: Heb jij weer een punt.
3: Bedankt.
0: Je peuk op straat gooien is asociaal gedrag. Is ons lopend vuur. Nou, benieuwd wat je daarvan vindt en wat jouw mening daarover is. Daarover mag je bellen en app op 050-3188-288. En je stem achterlaten vinden we ook fijn. En dat doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar staat ons lopend vuur inmiddels op. Tussenstandje 92% zegt eens tegen de stelling, je peuk op straat gooien is asociaal gedrag. Die andere 8% komt dus op het paadje van Nadesh.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Even wat jarig op een rij zitten. Ron Jans is jarig. Voormalig voetbaltrainer mogen we er nu bij zeggen. Tegenwoordig analist. Onder andere 68 is hij vandaag geworden. En Nicolette Kluiver is ook jarig. Die is natuurlijk van Expeditie Robinson. Is het enige programma toch wat ze doet tegenwoordig?
3: Nee, volgens mij wel.
0: Ja, wel een leuke klus. Oh, lekker. Dan zit je ook op dat eiland, maar dan mag je wel eten.
3: Nou ja, dat bedoel ik. Het is een soort ramptoerisme. Ja.
0: 42 wordt zij vandaag. En Bente Fokkens is jarig. 26. Bente Fokkens kennen we onder haar artiestennaam. Bente zonder Fokkens. Jarig vandaag. Gaan we vieren. Oeh.

0: Nog maar 26 worden vandaag. Toch al een flinke carrière deze band. En niet alleen als zangeres, maar ook als actrice. Bijvoorbeeld in de film Kappen heeft in de bioscoop gedraaid. Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, ondernemersvereniging MKB Noord is boos. Waarop en waarom, dat hoor je zo.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Het is bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De BBB in Provinciale Staten wil nog deze week om tafel met de andere coalitiepartijen, PvdA, GroenLinks en VVD. De partij hoopt tijdens dit gesprek te horen hoe de coalitiepartners verder willen binnen het provinciebestuur. De drie coalitiegenoten steunden vorige week een motie van afkeuring tegen de BBB in het debat over de onteigening van een boer in Lucaswolde. In april nog stemde een meerderheid van de Staten, inclusief de helft van de BBB-fractie, in met de onteigening voor een waterberging. Maar de BBB kwam daar later op terug. Volgens BBB-voorman Bas Wiegmans heeft de motie van afkeuring zijn fractie niet onberoerd gelaten. Gisteravond had de fractie overleg waarbij ook landelijk partijleider Henk Vermeer aanwezig was. De BBB zegt zelf het coalitieakkoord nog altijd te steunen. Medewerkers van de stad Groningen zwembaden krijgen vaker te maken met schelden, intimiderend gedrag en bezoekers die huisregels negeren. Gebeurt volgens de gemeente vooral in openluchtbad De Papiermolen en in Kardingen. Hoe groot de toename is, kan de gemeente niet zeggen, want er zijn geen cijfers over een langere periode. De gemeente neemt niettemin maatregelen om de agressie te beteugelen. Zo wordt op drukke dagen beveiliging ingezet, krijgen medewerkers agressietrainingen en ook hangen op verschillende plaatsen camera's. Bezoekers die over de scheef gaan kunnen een waarschuwing krijgen of tijdelijk worden geweerd, ook in andere zwembaden. Onbegrip bij ondernemersvereniging MKB Noord, nu de komst van de Neder-Saxenlijn verder weg lijkt dan ooit. Minister Karremans zei afgelopen vrijdag dat alle eerder gemaakte afspraken en beloftes rond infrastructurele projecten van tafel gaan. Er zal opnieuw worden geprioriteerd, waarbij onderhoud van bestaande projecten voorrang zal krijgen. Voorzitter Joyce Walstra van MKB Noord was niet blij met die woorden van de bewindsman.
12: Ik snap dat meneer Karremans zijn budget moet verdelen en dat hij een uitdaging heeft op dit moment. Maar elke goede ondernemer weet dat je moet blijven investeren. Ook in tijden van tegenslag of van financiële krapte. En dat staat ook meneer Karman te doen, te blijven investeren. En daar willen wij hem ook aan proberen te houden.
1: De provincie trekt ruim 22 miljoen euro uit voor toerisme en recreatie. Geld is bedoeld voor projecten waarbij overheden en ondernemers samenwerken en meerdere regio's met

0: elkaar worden verbonden. Een van de voorbeelden is het project Route du Ruiten A, waarbij ondernemers een belevingsroute voor toeristen willen opzetten. Gedeputeerde Suzanne Top denkt dat de tijd rijp is om hierin te investeren, nu ook vanuit Nijbegun 200 miljoen euro beschikbaar is voor het stimuleren van de vrije tijdseconomie.
1: Tot nu toe was er relatief weinig budget beschikbaar voor deze sector. Nou, je ziet dat daar nu mogelijkheden ontstaan. Er ontstaat nieuwe energie op en we zijn ook gewoon nu voor het eerst echt bezig om bijvoorbeeld, en het is heel simpel, maar wel te investeren in onderlinge relaties. Mensen kenden elkaar ook niet goed genoeg, wisten eigenlijk zelf niet goed genoeg wat er allemaal nog meer te doen was in de eigen omgeving of in de eigen provincie. Nou, dat vloertje zijn we nu aan het leggen en we zien dat daar ongelooflijk veel energie in zit. Dus volgens mij, als het kan, kan het nu.
0: De minister Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisteren een bezoek gebracht aan het pre-MBO in Groningen. Dat is een nieuw programma van onderwijsinstelling Noorderpoort, waarbij jongeren in 20 weken tijd worden klaargestoomd voor het MBO. De leerlingen zijn vaak vastgelopen in het voortgezet onderwijs, waardoor ze thuis kwamen te zitten. Op het pre-MBO kunnen de jongeren in een kleine groep werken aan ritme, zelfvertrouwen en een terugkeer naar het onderwijs. Minister Veilbrief was onder de indruk van de verhalen die hij hoorde.
2: Iedereen herkent uit zijn jeugd wel dat je mensen gewoon had die, ja, die best goed konden leren of best dingen konden, maar gewoon om wat voor reden dan ook even niet mee kunnen. Dat blijf je bij zo'n verhaal van die leerling. Mensen kunnen om wat voor reden dan ook, jonge mensen, uitvallen van school. En als je die dan aan een lot overlaat, weet je niet wat er gebeurt. Je weet het vaak wel, dan gaat het niet goed. En die pre-MBO helpt dus mensen om weer te wennen aan school. Dus ontzettend belangrijk.
0: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel, Rob.
4: Er is verkeersinformatie naar Dash.
5: Ja, op de A7 Duitse grens richting Groningen tussen Hoge Zand en afrit Westerbroek staat 5 kilometer stilstaand verkeer. Je vertraging is daar een dikke 10 minuten. En de N34M richting Zuidlaren tussen Borger en de aansluiting met de N33 voor de rotonde van Gieten daar stilstaand verkeer. Een kwartier is je vertraging daar.
6: Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
7: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
7: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: De Ochtendploeg
10: met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, het is vandaag Dress Red Day. Een dag om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dus als je voor de kledingkast staat vandaag, pak iets roods als dat kan. Waarom? Nou, ik ga er zo over praten.
12: Goedemorgen, meneer Paspeer.
13: Goedemorgen.

0: for this love. Het is 9 minuten over 7:30. Dress Red Day is het vandaag. Dat is een dag om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Onder andere het UMCG kleurt vanavond rood. En ook cardiologen trekken rode kleren aan. Want er is nog veel onduidelijkheid over hart- en vaatziekten bij vrouwen. Cardioloog Bernadette Santema, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Waarom doet u mee als UMCG?
1: Nou, als UMCG vinden we het heel belangrijk dat we eigenlijk eindelijk meer te weten komen over hart- en vaatziekten bij vrouwen.
0: Want, zou ik dan zeggen, een hart is toch een hart?
1: Zeker, een hart is een hart. En in essentie hebben mannen en vrouwen ook in aanleg hetzelfde hart. Als in ze hebben twee hartboezems, twee hartkamers en vier hartkleppen. Maar toch zien we dat als we naar specifieke aandoeningen kijken, dat bijvoorbeeld sommige aandoeningen 90% van de keren bij een vrouw voorkomt. Dat snappen we eigenlijk nog helemaal niet zo goed. Dus dat zijn wel echt dingen waar we veel meer onderzoek naar moeten doen.
0: Hoe kan het dat we dat nog niet weten?
1: Nou, eigenlijk verschillende redenen. Van oudsher deden we wel onderzoek met vrouwen. Daar zijn we ook wel eens tegen dingen aangelopen. Hè. Dat vrouwen kunnen natuurlijk zwanger worden. En vrouwen hebben hele wisselende hormoonspiegels. Zowel voordat ze in de overgang komen als ook daarna gebeurt er ook van alles met de hormonen. En daardoor zijn eigenlijk mannen wat stabieler om onderzoek mee te doen. Plus je loopt niet dat risico dat ze zwanger kunnen worden als je bijvoorbeeld het hebt over medicijnonderzoeken. Ja. Dus in die zin was het een beetje de easy way om onderzoek te doen naar mannen.
0: Ja. En waar kan het dan toe leiden dat we die informatie niet hebben over vrouwen?
1: Nou, als je nooit onderzoek doet naar vrouwen, dan kom je daar ook nooit achter dat sommige ziekteprocessen heel anders verlopen bij vrouwen. En ook dat sommige behandelingen misschien helemaal niet zo goed werken in vrouwen. Of dat ze bijvoorbeeld heel andere doseringen van medicijnen nodig hebben. Daar kom je niet achter als je ze ook niet meeneemt in het onderzoek.
0: Ja, en dat kan dan gelijk soms fatale gevolgen hebben natuurlijk.
1: Ja, nou, we weten wel dat vrouwen hebben veel vaker bijwerkingen van medicijnen. En soms ook echt heftige, ernstige bijwerkingen waarvoor ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook daarvan begrijpen we heel vaak niet, hè, waar zit hem dat nou in? Doet dat medicijn nou echt iets heel anders in het vrouwenlichaam dan in het mannenlichaam? Maar het is wel een heel opvallend verschil qua bijwerkingen. Dus ja, in die zin kent het zeker een risico dat als we iedereen maar gewoon hetzelfde behandelen, dan zit daar ook een keerzijde aan.
0: En dus zei u van er is meer onderzoek nodig, maar dan zit je wel met hetzelfde probleem wat u net benoemde. Hoe gaan we dat onderzoek er dan toch krijgen?
1: Ja, allereerst is het denk ik heel belangrijk dat we dat nu erkennen. Dat er zeker grote man-vrouw verschillen zijn in hart- en vaatziekten. En ik denk in nog veel meer vakgebieden dan alleen hart- en vaatziekten. Dat we ook vanuit de overheid subsidies krijgen om daar onderzoek naar te doen. En ook aan de vrouwen zelf, dat zij ook inzien van hey, wij staan eigenlijk een paar punten achter. Wij moeten meedoen aan onderzoek als daar onderzoeken lopen waar vrouwen geschikt voor zijn. Dan is dat denk ik heel belangrijk om daar aan mee te doen.
0: Ja, en dus vandaag Dress Red Day. Het ziekenhuis kleurt dan ook rood. Hebt u al voor de kledingkast gestaan vandaag?
1: Ja, zeker. Ik heb al een prachtige rode trui aangetrokken.
0: Maar als u dan uiteindelijk op de operatiekamer staat, dan kan dat natuurlijk weer niet.
1: Nee, dan moet hij weer anders. Ja. Maar we hebben gelukkig ook hele mooie rode operatiepakken hier in het UMCG. Okay, ja, zeker. Ja.
0: Maar die draagt u altijd waarschijnlijk.
1: Zo is het.
0: Ja, dank voor de toelichting.
1: Yes.
0: Bernadette Santema was dat. Zij is cardioloog in het UMCG. Zometeen. Ja, het wordt warm. Harme gaat vertellen hoe dat kan. Twee van die warme zomerdagen in september. Radio.

0: Jackie Graham en Breaking Away, 7:15 geweest. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is herfst, loop maar eens door het bos. Je ziet de blaadjes al vallen. Ja. Toch wordt het heel warm vandaag. Hoe dat kan, daar gaan we zo even over hebben. Maar eerst maar even gewoon dat weerbericht voor vandaag en morgen.
1: Ja, zo is dat. Nou, op dit moment is er nog heel veel bewolkt. Er is natuurlijk gestroomd, is de toorn en ander aan regen van. Een buiig karakter, de plek kreeg wat meer als de aandacht. En op dit moment die bewolken nog. En het is in de loop van de dag dat de bewolken dunner worden. En dan krijgt de zon weer wat meer te zeggen. En door met die flink oplopende temperatuur, met een motige tot vrij krachtige noordoost tot zuidoosten kwint, wordt gewoon 23 tot 26 graden. Vanavond en vannacht vrij helder, rustig weer, 15 tot 17 graden als minimum. En we beginnen de dag met nu van wat zon. In de loop van de dag dan verschijnt er gewoon enige bewolken. En de temperatuur nog wat hoger, 25 tot 27 graden.
0: Ja, nou daar moeten we dan toch even over hebben, Arma. Want ja. 26 graden vandaag, 27 graden morgen. Dat is toch al vrij uitzonderlijk dat het eind september zo warm wordt.
1: Ja, nou ja, het is inderdaad, het gaat over een dagrecord. We hebben wel volker warme periodes in september en zelfs ook in oktober nog. Het heeft hoofdzakelijk te maken met het houden dat de stroming is. En dat ligt een beetje tussen de hoge en lege drukgebieden. En van afgelopen weekend bijvoorbeeld hebben we op vrijdag hebben we nog temperatuur met aan de grond vast. En dan hebben we te maken met een noordwestelijke stroming. Nu hebben we te maken met een zuidelijke stroming. Tussen hoge drukgebieden boven het oosten van Europa. En een heel groot lege drukgebied op dat land. Ocean. En door tussendoor die zuidelijke stromingen, ja, in het zuiden van Europa is gewoon om deze tijd natuurlijk nog heel veel warmte aanwezig. Ja, en met die zuidelijke stromingen gaan die temperaturen dus hier ook omhoog.
0: Ja,
1: als je dan terug gewoon in de tijd, een klein stukje niet jongens, heel ver. 2023 hebben we bijvoorbeeld in september gewoon nog een hittegolf. En op dat 10 oktober 2018, toen werd het gewoon nog 24,5 tot 27,5 groot. Dus het kan nog gekker.
0: Maar ook niet al te vaak.
1: Nee, het binnen en door de dagrecords. Het zit echt gewoon te maken met deze tijd van het jaar dat de temperatuurverschillen in Europa gewoon heel groot zijn. En de wilde wind volk in de havensperiode wat sneller naar het noorden zou draaien. En dan die legere temperaturen. Ja, en op dit moment hebben we gewoon volker wat meer zuidelijke wind. Ja. En dat maakt dus het verschil.
0: Dan zien we wel wat meer weerextremen de laatste jaren. Gaan we dit nou dan komende jaren vaker krijgen, denk je?
1: Dat kan. We zitten natuurlijk wel met een periode met klimaatverandering. Maar dat is iets van alle jaren. Of dat nou zozeer ook te maken heeft met broeikaseffecten en dat soort dingen. Ja, dat zullen we beleven de komende jaren. Maar op dit moment gooi ik het inderdaad op de klimaatverandering. Dat we in op dit moment gewoon een opwarmende fase zitten. Ja, en in hun dit soort extremiteiten hun er gewoon wel bij.
0: Ja, nemen we vandaag en morgen dan echt afscheid van de zomer? Of verwacht je in oktober ook nog wel weer boven de 20 graden?
1: Wel zal het zeggen. Zolang als hoge drukgebied aan zet ben, dan kan er al heel veel moois gebeuren, ook in oktober.
0: Nou, dan wachten we dat gewoon af. Dankjewel, Abba.
1: Jo,
0: hoi.

0: Leutje Ulsda.
1: Lopend vuur.
0: Als er een woord van het jaar verkozen wordt, ga ik deze insturen. Het peukenputje kennen ze nu bij de gemeente Groningen. Bij ambtenaren van het stadskantoor op het Europapark in de stad. Die gooiden hun peuken namelijk op straat of in de plantenperkjes. Omwonenden waren daar niet blij mee. En dus komt de gemeente nu met een tasje wat ze mee kunnen nemen. Een peukenputje. Het kan je een boete opleveren als je hem op straat gooit. En die peuk die je op straat gooit, die blijft nog best lang in de natuur. Wel 15 jaar. Je peuk op straat gooien is asociaal gedrag. Is ons lopend vuur? Nou, wat komt er allemaal binnen, Nadesh?
2: Nou ja, Koos Kleveringa die is op zich wel mee eens. Het is inderdaad heel asociaal. En hij zegt ook, vroeger stond je daar niet echt bij stil. Maar met de kennis van vandaag dat één peuk 1000 liter kan vervuilen, dat is inderdaad wel erg asociaal. En Greetje die neemt eigenlijk altijd een glazen potje mee met wat water erin. En daar gooit ze dan haar eigen peukjes in. En dan gooit ze haar potje dan weer leeg in haar eigen afvalbak.
0: Oh ja.
2: Dus dan los je het probleem op.
0: Ik zal het op doen, als is zo'n potje met water meenemen misschien wel lastig.
2: Ja, dat geloof ik ook wel. Anita Draaien die zit helemaal eens met de stelling. Die vindt het ook asociaal. En Michel die vindt dat rokers inderdaad wat bij zich mogen dragen... om het late moment in de prullenbak te kunnen gooien. Zij kunnen een pakje peuken bij zich dragen. Dus ook het peukenputje.
0: Een peukenputje, mooi woord, hè? Je peuk op straat gooien, dat is asociaal gedrag. Praat met ons mee op 050-3188-288. En laat je stem achter via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje leert ons dat 93% van de stemmen het daarmee eens is. In ons lopend vuur. Daar komen we straks nog verder op terug. En zometeen ook de toekomst van de Neder-Saxenlijn. Staat hij weer op de tocht of niet? Ga er straks over praten. En rammel de pad voor Wasteiden na 8 uur in de ochtendploeg. Met nu.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Het is nu 8 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
12: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
11: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Non-stop.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
2: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in situaties waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
1: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
1: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Ah! Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7-jaren-begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Gevonden.
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
9: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

0: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll...
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde. Werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
2: Het is nu 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 00:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Gevonden.
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
6: Online en

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft gegeven.

Ging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 4 grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor 1 september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. Het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van de familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd.

te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Staperts tweemaal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 3:55. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen. Wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips.

vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 3:55. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

0: Het is nu 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Non-stop.

De beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.

Het is nu 6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot.

0: Het is nu 7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
1: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
0: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, te grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuurredacteur Mitchell van der Klundert.
2: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
0: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS-journaal.

shoes back now, it's second camp. Door van Boom, zit in de rem. Maar daar geloofde het veld nog spiek. Riks vloesten, had hij dat vloesten naar de diep.

0: Het is nu 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jetten.
1: Jetten hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ja, maar dit was niet de bedoeling. Dit was niet de essentie van mijn kracht. Potverdorie. Ik bel even op. Nou, dan wordt het probleem, als je snel en nabij werkt, opgelost. In veel gemeentes zie je dat er klacht komt. Dan komt de vraag van, krijg ik antwoord op de klacht? Dan komt er geen antwoord op de klacht. Dan komt een klacht op het feit dat er geen antwoord op de klacht komt. He, en dan, ja, dan loopt het aantal klachten omhoog. Dus dat is zeker, laat ik zeggen, dat is zeker een verklaring die er ook hebben.
4: Hartman, die heeft een vraag. Ja.
5: Nou, zit rood, is hij goed?
6: Ja.
5: Kijk, het was eerder zo, dan konden mensen bellen. Dat was heel makkelijk, ook voor de oudere mensen. Maar nu is het natuurlijk zo, dan moet je een site opzoeken. En daar hebben mensen vaak geen verstand van. Dus dat kan ook meespelen.
3: Nou, het is zo, als je kijkt naar, en ik ken de klachtenverordening van de gemeente Pekela niet op mijn hoofd, maar volgens het Algemeen Burgerlijk Wetboek is het zo dat klachten gewoon mondeling aangebracht mogen worden. Of schriftelijk. Of aan de balie. En er moet notitie van genomen worden. Dat is een recht dat burgers hebben. Dus, ja?
6: Je krijgt gewoon nul.
3: Wat zegt u?
5: Als je dat dus zegt, dan zeggen ze van nee, dat moet zo. Je moet de site opzoeken. Ja, nou goed.
3: Nou ja, laat ik zo zeggen. Een van de dingen die wij aangedragen hebben als conclusie, daar kom ik daarover spreken, dat er gewoon een goede klachtenverordening moet zijn. En die was er niet. Ik weet niet of die er inmiddels is. Dat is gewoon een kwestie. We hebben in ons rapport daar ook aandacht aan besteed. We hebben zelfs laten zien hoe klachtenverordeningen in andere gemeentes zijn. Het is wel heel belangrijk, dat is echt de basis van je klachtendingen, dat je goede verordeningen hebt. Dat de burgers echt weten op welke manier zij hun klachten kunnen aanbrengen. En ik weet het niet op mijn hoofd, maar ik ben er vast van overtuigd dat mondelingen, zelfs een mondelingen aanbrengen van een klacht, dat dat geregistreerd moet worden. En voor de rest elke vorm van registratie, of je een mail stuurt, een brief, ik weet niet wat, geldt gewoon als klacht, moet gewoon ook als klacht geaccepteerd zijn. Daar kan ik nu verder niks over zeggen, maar dat is wel belangrijk dat jullie als raad gewoon dan even heel goed in de gaten houden of die verordening tot stand komt. Er zal aan gewerkt worden. En als die er is, En dan kunnen we als rekenkamer ook best nog wel een rol in spelen, dat je hem dan eens een keer heel goed bekijkt en doorneemt. Er zijn gewoon in AWB, in het algemeen burgerlijk, ABW, in het algemeen burgerlijk wetboek, zijn er gewoon hele strikte regels voor. Dus, en die moeten gevolgd worden. Ik zeg niet dat alle gemeentes die volgen. We hebben in gemeente Westerwold een onderzoek gedaan, ook naar de klachten. Nou, dan zie je dat dit best een probleem is. Hè? Dat het niet strikt.
4: Het is duidelijk dat er hier werk is voor de gemeente. Mevrouw Manning die heeft de eerste vraag. En daar mag de heer Hartman nog een aanvulling.
0: Dank u, voorzitter. Ik wil dat van meneer Hartman eventjes. Hoe moet ik dat even netjes zeggen? Laat me een voorbeeld. Ik heb vorige week zelf contact gehad met de gemeente. En via de telefoon, ik ben heel netjes geholpen. En ik neem aan dat dat voor elke inwoner geldt.
5: Nou, dan heeft ze iemand anders gehad, hoor. Ik zal u vertellen, ik kreeg 4 jaar lang.
4: Ik zou niet te veel persoonlijke voorbeelden nu als maatstaf willen gaan fungeren, want ja, dan is het einde zoek uiteraard.
5: Ik wil even zeggen, wat ik zeg is geverifieerd. Okay. Dat zeg ik maar zo niet.
4: Nee.
3: Okay. Nou, ik denk, kijk, dat is een van de conclusies van ons onderzoek. Dus de gemeente zal hier, neem ik aan, zeker serieus naar kijken. Zeker een gemeente die, laat ik zeggen, heel nabij naar burgers werkt, die kijkt die serieus naar. Als burgers een klacht hebben, moeten ze die heel makkelijk kunnen inbrengen. U als raad ziet daar gewoon op toe. U moet gewoon college bevragen of ze daar op termijn, u over rapporteren of die verordening tot stand gekomen is. En als dat zo is, dan kunt u dat zelf checken. En dan neem ik aan dat er ook volgens die verordening gewerkt gaat worden. We hadden die klachten betrekking op. Klachtbehandeling zelf. Vergunningen, bouwen. Belastingen, WOZ. Nou ja, u ziet het, sociaal domein. Openbare ruimte, heel breed. Dit gaat om de domeinen. Dat zegt iets van waar het speelt. Veel belangrijker vind ik de vraag. Waar hebben de klachten betrekking op? En dan zie je dat die klachten dezelfde betrekking hebben op de inhoud van beleid. Kijk eens naar de klachten. Onzorgvuldigheid, niet gehoord. Gebrekkige terugkoppeling. Bejegening, bereikbaarheid. Gebrekkige communicatie. Geen reactie of geen antwoord. Nogmaals, dit is een gemeente, en ik zeg dat heel nadrukkelijk, die heel nabij en heel erg, laat ik zeggen, direct op burgers werkt. Dat wil niet zeggen dat in alle gevallen de resultaten daarvan, laat ik zeggen, optimaal zijn. Het kan zeker zijn. Het zijn niet veel klachten, dus het komt niet vaak voor. Maar dit is natuurlijk wel iets wat wel aangeeft dat op het punt van, laat ik zeggen, de communicatie, de bejegening, als er al klachten zijn, dat daar de klachten zijn, dat daar nog winst te behalen is, dat je daar misschien eens naar kunt kijken. Hè, als je zegt geen reactie, geen antwoord. Dat zit in de systematiek van je klachtensysteem. Daar kun je wat aan doen. Bereikbaarheid is ook zo'n punt. Hè. Dat heeft dan te maken met het feit dat er burgers zullen zijn die non-take-up, die drempels ervaren, die dan op het moment dat er klacht is wel over die drempel heen komen. Hè, zo kun je dus van klachten ook leren. Kun je ook kijken, kunnen we daar gebrekkige terugkoppeling is ook zo'n punt wat je in de klachtbehandeling wel eens vaker ziet. He, dat de gemeente denkt, nou, de klacht is behandeld. En dat de burger denkt, ja, ik heb wel een briefje gekregen, maar ik had toch wel graag, et cetera. Ik had nog eens even over die klacht willen praten, had ik nog wel. Nou ja, dat soort zaken. Nogmaals, het is een vingerwijzing om te kijken, zeker in de toekomst, waar je naar zou kunnen kijken. Nou, 5 bevindingen uit de analyse. Niet alleen uit de dossieranalyse, ook uit de gesprekken met de klachtencoördinatrice die in de tijd, ik geloof dat ze nou niet meer bij de gemeente werkt. Klachtenbehandeling is overwegend praktisch en herstelgericht. Nou, dat is mooi. Dossiervorming is beperkt. Dat is waar. Klachtenbehandeling moet eigenlijk een heel heldere dossiervorming hebben, waar bij wijze van spreken 6 of 7 stappen in zitten die je echt elke keer moet nalopen. Ik heb bij gemeentes gezien dat dat echt wel een moeilijk punt is. Maar ja, goed, als je je klachtenbehandeling op orde wil hebben, dan moet je daarna kijken. Het is gewoon belangrijk om die punten door te lopen. Kern van de klachten.
4: Eventjes één, mevrouw Lucas.
3: Oh, dat was een vraag, sorry. Ja,
4: vraag.
0: Ik had nog eventjes een vraag. Dank u, voorzitter. Over dat aantal klachten. Is daarin ook het loskomen van Veendam daarbij in meegenomen? Dus in hoeverre is het echt op onze gemeente af? Is dat ook bekeken?
3: Niet expliciet. Ik had niet de indruk, want we hebben die klachten natuurlijk allemaal doorgelezen en bekeken. Ik heb nooit het idee gehad dat het niet over de gemeente Pekela ging, maar of het nou nog te maken had met, of dat het iets wat nog zeg maar kwam naijlen vanuit, dat zou kunnen. Maar dat hebben we niet kunnen vaststellen.
0: Ja, misschien dat die bereikbaarheid, zeg maar, dat daar nog wat in zat.
3: Ja.
0: Dat dat via of over meerdere schijven misschien moest gaan.
3: Dat zou ik niet weten. Kijk, de bereikbaarheid hier is natuurlijk gewoon makkelijk, want je bent zo bij het gemeentehuis. Hè? Dus, maar of daar dan nog Veendam een rol heeft gespeeld, dat weet ik niet. Nee, kan ik geen antwoord op geven. Nou ja, informele afhandeling beperkt zich.
4: Is een tweede vraag.
3: Oh, sorry.
4: Mevrouw van der Hoek.
7: Ja, ik heb even een vraag over. U geeft aan dat de kern van de klachten die zit in communicatie en niet in beleid. En beleid is een heel abstract begrip voor inwoners. Dus nu ben ik heel erg benieuwd van, ziet u bij andere gemeenten wel reacties op beleid? Of hoe is die ervaring? Of zit dat vaak in dat er dan een bezwaar wordt ingediend als er een uitspraak wordt gedaan?
3: Nou nee, je ziet mensen hebben bijvoorbeeld heel veel klachten. Tenminste, als ik gewoon kijk in andere gemeentes kunnen klachten hebben over de staat van de wegen. Over verkeersborden die verkeerd geplaatst worden. Ook over dingen die ze meemaken aan de balie. He, dat mensen een paspoort inleveren. Maar ik zal één anekdote vertellen. Mensen leveren een foto voor het paspoort in. Dat de foto mee naar achter wordt genomen. Dat de medewerker terugkomt en zegt, wanneer heeft hij die foto laten maken? Ja, zegt die meneer 2 weken geleden. Zegt hij, nee, dat kan niet. Want op de foto heeft hij hetzelfde hemd aan. Of ik zie dat de foto, ik kan dat zien. Op de foto van 3 jaar geleden had hij ook dat hemd aan. Nou ja, dan moet hij terug. Dan moet hij een nieuwe foto laten maken. Die meneer schrijft een klachtenbrief en zegt, ik heb altijd als ambtenaar gewerkt. Ik zag er altijd keurig uit in het pak, et cetera. Ik heb 1 hemd bewaard voor officiële gelegenheden. Dus als ik foto's moet laten maken, dan doe ik dat hemd aan. Kijk, en dan krijg je zoiets van, snap je? Dus dat zijn hele praktische klachten.
7: U gaf net aan de openbare ruimte, maar ik zag in die vorige dia, daar zag ik juist dat er heel veel binnenkwam op openbare ruimte.
3: Ja, maar,
7: dus ik zoek een beetje naar bejegening en beleid van waar zit het onderscheid?
3: Dat is een goede vraag. En toen ik zelf de dingen zag, ik heb dat niet meer uitgezocht. Dat zou nog een punt kunnen, dat kunt u mij meegeven. Dat is een interessante paradox, zeg maar. U zou tegen mij kunnen zeggen, nou ja, op een hard domein, hè, want dat is eigenlijk toch openbare ruimte, kijk dan nog eens na of dat alleen maar communicatie was, of daar geen praktische dingen zaten. Maar ja, ook kijk, praktische dingen kunnen aangedragen worden. Dan kan de gemeente daar bijvoorbeeld wel actie op ondernemen. Maar misschien dat de communicatie. Nou ja, goed. Ik wil daar best op terugkomen. Dat is een goede vraag. Ja, doen we. Oké. Nou, informele afhandeling beperkt zich het zicht op patronen. Nou ja, laat ik zo zeggen, we hebben hier met 48 klachten te maken. Natuurlijk, je moet klachten goed, als je die goed vastlegt, ook in dossier, ook jaarlijks, want dat is een verplichting ook het wetboek. Je moet jaarlijks als gemeente ook een overzicht krijgen van de klachten. Het is wel belangrijk als je meerdere klachten hebt, het is een kleine gemeente, maar dat je ook probeert te kijken naar patronen in klachten. Nou ja, 1 patroon dat we tegenkwamen was dus, nogmaals, daar moeten we nog even naar kijken. Maar het is niet zozeer de inhoud van beleid. De gemeente doet dingen niet goed. Maar meer communicatie, bejegening. Nou, leren van klachten hebben we al genoemd. Goed. We hebben 5 aanbevelingen. Versterk zichtbaarheid en navolgbaarheid. Dat heeft met dossier te maken. Zorg dat de registratie, communicatie met elk dossier goed op orde is. Blijf wel die informele kracht, kracht hanteren. Dus zorg ervoor dat mensen makkelijk met klachten naar je toe komen, vol vertrouwen, dat ze goed behandeld worden. Verbind klachtbehandeling ook met dienstverlening. Vaak gaan klachten ook over een stukje dienstverlening van de gemeente. Probeer ook dingen die je uit de klachten kunt halen te vertalen naar de domeinen waar die klachten komen, zodat je daar ook je dingen behandel klachten behandeling niet als een afgeschermd gebied waar we dan niet over moeten praten. Als er een klacht is over een bepaald domein, communiceer daar open over, ook met de ambtenaren binnen dat domein, zodat er van geleerd kan worden. Nou, ik heb het al, punt 5, benut klachten als systematisch als leerbron en maak drempels voor burgers spreekbaar. Zorg ervoor dat burgers, als ze een klacht hebben, ook vol vertrouwen naar de gemeente durven gaan. Nou, ik kom aan het einde. Nou, rode draad hebben wij dat genoemd. Dat er een onderlinge spanning is. Dat is geen spanning wat je zegt van, oh, wat erg. Nee, dat is een productieve spanning, laat ik zeggen. Een spanning die uitdagend is. Aan de ene kant heb je nabijheid, korte lijnen en een duidelijke gerichtheid op praktisch oplossen van problemen. Hè, in de dienstverlening en in de klachtenbehandeling. En aan de andere kant zie je dat op het gebied van vastlegging, navolgbaarheid, systematische reflectie, dat daarbij achterblijft. Dus het ene punt is heel sterk, het andere zeggen wij van, daar kun je echt nog wel stappen zetten. Nou, dat is een spanning. Laat ik zeggen, het is belangrijk voor het leren. Dus op daar kan op geacteerd worden, moet ook op geacteerd worden, denk ik. Behoud het positieve en probeer het, laat ik zeggen, de achterkant, mag je dat zo zeggen, van de dienstverlening te versterken. Ja?
4: En de vraag van mevrouw Scharling.
8: Dank u wel, meneer de voorzitter. We zien dus dat klachten vaak praktisch opgelost worden, maar niet altijd volledig worden vastgelegd, is aangegeven. Hebben jullie dan ook onderzocht waarom de registratie achterblijft, wat daar aan de onderliggende oorzaak voor is? Dus is dat werkwijze, werkdruk, capaciteit of het registratiesysteem als zich?
3: Nou, kijk, nogmaals, wij konden constateren dat klachtenbehandeling inderdaad nog, laat ik zeggen, de nadruk van de organisatie lag op andere punten na de scheiding, zeg maar, met Veendam. En klachtenbehandeling is duidelijk een domein wat daar, zeg maar, een beetje achteraan komt. Hè. Zo moet je dat zeggen. Dat gaf ook de klachtencoördinaties toe. Daar zijn ook echt nog wel de stappen zetten. We hebben dat ook in ons rapport hebben gewoon heel concreet aangegeven. Hoe je zo'n dossier opbouwt. Dat er een verordening moet komen. Dat was er allemaal nog niet. Weet je, dat is ook begrijpelijk. Het enige wat wij zeggen is, maak daar werk van. De komende tijd. Wees als raad ook alert daarop dat dat gebeurt. Want het is wel belangrijk. En het moet ook. Het is een wettelijke verplichting van de gemeente om die klachtenbehandeling op orde te hebben. Ik denk dat het dat is. Hè, en dat heeft ook niets te maken met de persoon. Want ik moet zeggen, de persoon, ze is nu weg bij de gemeente. Maar die idee was echt, net zoals alle andere ambtenaren die we gesproken hebben, echt heel betrokken. Ook gewoon wist precies waar, laat ik zeggen, het schorten, werkte daar ook aan. Maar ja, dat is een hele klus. Dat is echt een hele klus om een goed klachten systeem op te bouwen, dat doe je niet van vandaag op morgen. Daar moet gewoon aandacht voor zijn, er moet ze ondersteuning. Ik weet niet wie dat tegenwoordig doet, maar er moet echt ook bewuste ondersteuning vanuit het management zijn om dat op orde te krijgen. Dus dat is geen, ik zou zeggen, dat is geen, hoe moet je dat zeggen, dat is geen negatief punt. Het is gewoon een opmerkelijk punt waarvan wij zeggen, begrijpelijk, maar moet beter. Ja? Oké, rollen voor de raad. Nou, kaderstelling. Ik denk kaderstelling in dit geval is gewoon ook eens even met college in gesprek te gaan over waar staan we nou op de punten die we gehoord hebben die beter moeten. Misschien moeten jullie het college vragen, nogmaals, ik doe niet aan politiek, maar misschien moet je het college wel vragen om, en dat zullen ze ongetwijfeld doen, om op basis van dit rapport richting jullie aan te geven welke stappen uit ons rapport ze gaan zetten om punten die we aangedragen hebben, als ze het ermee eens zijn, want dat is natuurlijk ook een recht om daar aan te werken. Controle. Het is wel zo dat er jaarlijks een verslag moet zijn van de hele klachten problematiek van hoe de klachten behandeld zijn binnen de gemeente. Daar kunt u op toezien. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om als raad aandacht te blijven vragen voor het leren. Zowel als het om klachten gaat, maar dat geldt ook natuurlijk voor zaken binnen de dienstverlening. Bestuurlijke opgave. Ja, ik denk dat je net wel geformuleerd hebt. Laat ik het heel algemeen houden, want kunnen we wel richting college iets zeggen. Maar die lijkt mij hier voor de hand te liggen. Probeer te behouden wat gewoon heel goed gaat. Hè, en kijk gewoon waar je in de dienstverlening, in de klachtenbehandeling, datgene kunt versterken wat in ons onderzoek zeg maar naar boven is gekomen. Nogmaals, het was een mooi onderzoek. Ik moet ook zeggen, het is natuurlijk altijd voor een rekenkamer prettig. En daar hebben Martijn en ik echt gehad, hebben we het vaak over gehad. Dat je hier weggaat uit het gemeentehuis en je hebt weer een gesprek gehad. Dat je gewoon voelt, deze gemeente is gewoon echt goed bezig. We hebben mooie inhoudelijke gesprekken gehad. Ambtenaren waren open. He, dat merken we zelfs in andere onderzoeken die we doen. Je mag ambtenaren in deze gemeente ook vragen, kun je ook kritisch kijken naar beleid en naar het beleid van je gemeente. En dan krijg je heldere antwoorden. En ik vind dat is ontzettend belangrijk. Als hier ambtenaren in de zaal zitten, dat weet ik niet. Maar ik zou willen zeggen, hou dat vooral vol. Ik zou tegen het college willen zeggen, stimuleer dat. Want daardoor word je beter. Het is helemaal geen probleem om op een bepaald moment gewoon eens een keer de vinger op de zere plek te leggen. Dat brengt de zaak alleen maar vooruit.
4: Er zitten een paar ambtenaren in de zaal, maar de meesten luisteren thuis mee, denk ik. Nou, dat ze zelf vast morgen reageren. Ja. Dank u voor uw inbreng. Ik wil eigenlijk de fracties even zonder ik ben langs of er aanvullende vragen zijn. En dan begin ik rechtsachter bij de fractie van Pro. Hebt u nog vragen naar de rekenkamer?
9: Alleen maar heel erg blij zijn met het.
10: Zo,
11: dat nou wel. Ik kan alleen maar heel erg blij zijn. Ik herken de kwaliteit van de ambtenaren in de contacten die ik gehad heb met hen. En ben daarom heel erg blij. Ik snap ook heel goed dat het twee kanten van dezelfde medaille zijn. Aan de ene kant snel oplossingsgericht op zijn pekels, zoals we dan vaak zeggen. En aan de andere kant leren van je fouten is natuurlijk ook een hele belangrijke. Dank u wel.
4: Prima. De fractie van Samen voor Pekela. Heeft die nog aanvullende vragen naar de rekenkamer?
12: Ja, dank u voorzitter. Nou, ook bedankt voor deze uitgebreide presentatie. Zeer waardevol natuurlijk. Alleen ja, het is wel zo. Kijk, ik denk wel van inderdaad, er zijn heel veel klachten geregistreerd. Maar er blijven ook heel veel klachten ongeregistreerd. En die blijven een beetje boven alles hangen. Ja, en ik denk, ook dat is belangrijk. Dus dat was het even. Dank u.
4: Deze complimenten die neemt de rekenkamer natuurlijk graag mee. Heeft de fractie van het CDA wel een gerichte vraag?
7: Nou, wij zijn vooral eerst heel blij met het onderzoek en wat eruit komt. En dat mensen zo tevreden zijn. We hebben wel nog een zorg eigenlijk. En dat is, het onderzoek is heel erg gedaan met de ambtelijke organisatie, de bezwarencommissie, dorpsbelangen en de adviesraad. En dat zijn eigenlijk wel allemaal platforms die wel iets weten van de inwoners. Maar de vraag is in welke mate zij die inwoners vertegenwoordigen. En voor ons is eigenlijk de vraag van, wordt het perspectief van de inwoner zelf hier voldoende in meegenomen? Omdat we dat heel vaak teruglezen in het rapport, hè, is niet duidelijk. Mogelijk zijn er wel mee zorgen. Dus dat is een vraag van ons. En wij willen graag weten, is er een voorbeeld van een gemeente waarbij jullie zeggen van, hé, op die manier kan je heel goed die monitoring bijhouden. Zijn er gemeenten die daar ervaring in hebben zonder dat het bureaucratisch wordt? Want het risico als bepaalde dingen niet goed gaan, hè, is dat we dingen heel erg gaan dichttimmeren en dat we daarmee juist bureaucratie organiseren. Even denken, even kijken of ik de andere vragen nog wil stellen of dat ik daar al een beetje antwoord op heb. Nee, ik denk dat ik het hier even bij laat. Ja.
3: Ja. Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk een, zeg maar, een disclaimer bij ons onderzoek. We hebben natuurlijk vooral gekeken vanuit de ambtelijke organisatie, dat is waar. We hebben wel gesprekken gevoerd met een aantal partijen. En daar kwam eigenlijk hetzelfde geluid uit. Ongetwijfeld, als we individuele burgers zouden vragen. Laat ik zeggen, naar hun ervaringen zal dat beeld denk ik zeker terugkomen. Er zullen ook andere beelden komen. Ik denk dat dit een eerste stap is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als gemeente ook nadenkt over die drempel. Dat je die zo laag mogelijk houdt. En dat je daarnaast... Kijk, nu hadden we het over 48 klachten. Misschien dat er meer klachten binnenkomen in de zin van dat je een telefoontje krijgt en dat iemand een klacht meldt. Ik denk dat het heel goed is als er eens gekeken wordt naar de vraag of je dan, als dat gebeurt, die klacht komt binnen, je lost hem op, of je dan niet ook een aantekening maakt van dit is binnengekomen, daar was ontevredenheid over, of daar heb ik een klacht over gekregen, dat je niet alleen de klacht oplost, maar dat je hem ook noteert. En dat je die klacht ook, laat ik zeggen, in het systeem brengt. Want nogmaals, niet om te zeggen, we hebben meer klachten gehad, dat heb je dan misschien ook wel, maar vooral ook om de inhoud van de klacht mee te nemen in een breder geheel. Ik ken geen onderzoeken, geen klachtenonderzoeken waarbij, laat ik zeggen, algemeen aan burgers gevraagd is, heeft u klachten en welke klachten heeft u gehad? Dat zou kunnen. Ik denk dat er wel onderzoeken zijn. Wat wij wel in bijvoorbeeld in Westerwolde in ons onderzoek naar klachten hebben gedaan, is dat er op een moment daar veel klachten waren. En ook echt al in onze ogen echt hele serieuze klachten, dat we gesprekken hebben gevoerd met de mensen die de klacht ingediend hebben. Maar dat hebben we hier niet gedaan. Dat paste ook niet helemaal in de totaliteit van het onderzoek. En ik vond ook dat ik ben niet echt klachten tegengekomen. Wij zijn niet echt klachten tegengekomen van je zei, wauw, hier moeten we werk van maken. En dat was in Westerwold wel. Op een bepaald moment kijk je als rekenkamer naar een klacht, dat je denkt van ja, maar het kan niet waar zijn dat de gemeente daar op deze manier op gereageerd heeft. Zelfs zo'n klacht van die pasfoto's, daar is uiteindelijk wel zover gekomen dat de meneer zijn excuses heeft gekregen en het geld dat hij had moeten betalen voor de nieuwe pasfoto's, dat de gemeente hem die zeg maar heeft vergoed. Kijk, dat zijn dingen. Dat soort dingen zijn we niet tegengekomen. Dus,
7: ik heb nog één aanvullende vraag, ja, als dat mag. Ik dacht zelf meer in de lijn van leefbaarheidsonderzoeken. Het hoeft niet altijd klachten te zijn voor mij. Het gaat ook over hoe mensen de gemeente ervaren en waar zij verbeteringen zien. En ik vroeg me af, kan een leefbaarheidsonderzoek bijdragen aan dat systeem om te reflecteren op hoe het gaat in de gemeente en wat je zou kunnen verbeteren? En doen wij dat?
3: Zeker, er zijn gemeentes die dat doen. Dat kan. Ja, maar dat zijn vaak wel kostbare interviews of kostbare onderzoeken. Hè, maar dat kan zeker, ja.
4: Uw beide vragen zijn beantwoord, mevrouw Van Roep. Ja, oké, dan ga ik naar de fractie van de SP.
8: Ja, ik heb nog twee aanvullende vragen. Het gaat even over het ontbreken van de klachtenverordening. Welke tekortkomingen moet een nieuwe klachtenverordening oplossen en welke risico's zien jullie nu voor de rechtsbescherming van inwoners?
3: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik mijn oortjes niet in heb, dus ik hoor niet zo goed.
8: Meestal heb ik een harde stem. Dus. Okay, welke tekortkomingen zou een nieuwe klachtenverordening moeten oplossen en welke risico's zien jullie nu daarin voor de rechtsbescherming van inwoners? Dus het ontbreken van de klachtenverordening.
3: Ik denk gewoon dat je een goede klachtenverordening moet hebben. En dat is niet zo moeilijk, denk ik. Ik zeg dat maar even heel pauschaal. Dat mag misschien niet, maar er zijn zoveel goede. We hebben in ons rapport, een voorbeeld.
4: Ja, jullie noemen, nou, kijk eens even, jullie noemen grote gemeentes als Utrecht, Amsterdam. Ja,
3: ja, nee, de gemeente Amsterdam heeft denk ik wel een van de beste klachtenverordeningen in het land.
4: Maar moet je daar Pekela mee vergelijken?
3: Wat zegt u?
4: Moet je daar Pekela mee vergelijken?
3: Nee, maar je kunt wel eens even kijken waar zij de nadruk op leggen en hoe zij het doen. Maar je kunt ook gewoon kleinere gemeentes nemen. Google eens even. Er zijn echt wel ranglijsten van klachtenverordeningen. En kijk, het is gewoon een kwestie. Ja, nogmaals, niet gewoon, maar het is een kwestie van gewoon. Het wordt gewoon weg. Het is een kwestie van heel systematisch de dingen die in de algemene wet bestuursrecht, die daar genoemd worden, om die gewoon te vertalen naar. En dat geldt zelfs als voor de dossiers. Ook daar vind je, als je gewoon googelt of je gaat naar onderzoeken. Dat hebben we trouwens wel in ons rapport gedaan. Kijk gewoon even wat wij voorstellen, hoe je zo'n dossier opbouwt, wat de stappen zijn die je doet vanaf dat een klacht geregistreerd wordt, welke stap je doorloopt, tot en met de gezamenlijke evaluatie, die we op het einde nog eens een keer zegt tegen tegen de burger. Mogen we nog eventjes bellen of hebben we nog even een gesprekje? Hoe heb je het ervaren? Et cetera. Kun je ons nog iets meegeven? Ik zeg niet dat het in alle gemeentes gebeurt, maar dat lijstje, die route is te maken. Net zo goed als ook een echt goede dossier. Wat hou je bij in een dossier en hoe doe je dat? Dat is een kwestie van gewoon aan de slag gaan en het oppakken. Het enige wat ik daar nog over zou willen zeggen, als ik dan toch iets mag zeggen, is dat het wel belangrijk is dat degene die klachten behandelt, dat die op een positie komt in de organisatie, waarin hij of zij ook heel direct toegang heeft tot, laat ik zeggen, de afdelingen of de departementen of de mensen waar de klacht over gaat. Ik zie wel eens bij gemeentes dat je dan eerst de manager moet benaderen en dat de manager dan beslist of de klachtenbehandelaar een gesprek mag hebben met de betreffende dingen. Ik denk dat dat niet goed werkt. Dat werkt niet goed. Wat dat betreft zou het heel goed zijn om de klachten behandelen, om die hoog in de organisatie, ik zeg niet hoog in de organisatie plaatsen, maar om degene die waar zij verantwoording of hij verantwoording tegen aflegt en die haar of zijn acties, zeg maar, dekt, dat die hoog in de organisatie zit en dat je niet telkens tegen dingen aanloopt van, oh ja, dan moet ik eerst toestemming vragen. En nou ja, dat, hè, want ik kan me best voorstellen dat er wel een spanning kan ontstaan in een afdeling, dat de manager ook denkt van, oh ja, jezus, gaan ze nou die klacht behandelen? Gaan ze nou met hem of met haar praten? Heb ik eigenlijk liever niet. Dat moet je niet hebben. Ze moet direct door kunnen stomen. Hij moet direct door kunnen stomen. Advies, hoor, dat is iets uit ervaring met klachtenbehandeling.
4: Kunt u hiermee uit de voeten, mevrouw Schadelee? Of...
8: Ja, ik heb nog wel een andere vraag. Als het gaat over de regionale samenwerking. Waar zien jullie dan de grootste risico's voor inwoners als de gemeente niet zelf de volledige uitvoering in handen heeft?
3: Ja, dat is praktisch, dat weet ik niet. Hè. Dat kan zijn dat je... Ik denk dat jullie de... Hoe heet dat? De oude WSW, hoe heet dat tegenwoordig? Werkbedrijf, hebben jullie dat? Zo. En dan werk je samen. Wat zeg je? A4 is dat, juist, ja. Kijk, dan komen mensen bij A4 terecht en doen daar dingen. En als daar dingen, laat ik zeggen, niet lekker lopen, hebben mensen dan het gevoel dat ze daarmee terug kunnen komen bij de gemeente. Dat ze daar vragen over kunnen stellen of klachten, dingen. Maar dat je ook als gemeente in de gaten houdt van, ik neem aan dat ook wel gebeurt, maar is wel belangrijk. Hoeveel mensen, dat weet je sowieso en daar betaal je voor, maar hoeveel mensen lopen bij affaire, maar ook een idee hebt van schiet dat op, zijn mensen daarmee mee geholpen, dat je af en toe daar ook eens een keer inventariseert, klachten hoort, dat je daar achteraan gaat, dat soort zaken, denk ik. Ja.
4: Voldoende antwoord, ja?
8: Ja, dank u wel.
4: Oké, voor elkaar. Dan is de fractie van de PVV aan de beurt.
10: Dank u, voorzitter. Heer Roebroek, de Rekenkamer, dank u wel voor uw onderzoek en rapporten. Veel vragen zijn nog gesteld, ook die vraag die is net zojuist voorbij kwam. Maar dan hou ik me dan maar eventjes bij de gedachtenwisseling. Dat eerste rapport op zijn Pekels, ik zeg het maar zoals ik het voel, ik vind dat een heel braaf en heel netjes rapport. Er zit weinig kritiek in, er zijn wel wat aanbevelingen. Maar als ik dan kijk naar dat andere rapport, de klachtenonderzoek, ja, dat zit vol met leerpunten en kritiek. Ik heb echt bij dat eerste op zijn Pekels het idee dat ik in de meest brave gemeente van heel Nederland woon. Dat doet mij heel veel deugd. Maar is er nou echt werk waar geen één puntje van kritiek te noemen?
3: Het is niet een kwestie van kritiek. Kijk, wat wij laten zien is dat de kant van de burger en de nabijheid, contact, de snelheid waarmee er gereageerd wordt, daar zijn we positief over. Dat andere verhaal dat we houden over de borging en laat ik zeggen, meer de achterkant van het hele gebeuren, daar zeggen we van, dat heeft versterking nodig. Dat hebben we niet. En dat was ook, daar moet ik ook zeggen, dat hebben we ook niet per se gedaan. Daar hebben we niet heel ver, om het zo maar te zeggen, de thermometer ingestoken. Wij zagen wel die spanning. Hè? En dat hebben we nu geadresseerd. En ik neem aan dat dat opgepakt wordt. En ik denk dat het voor u als gemeenteraad is om daarop toe te zien. En ook gewoon eens, en dat zei ik straks al, is aan het college te vragen, herkent u dit spanningsveld? En wat kunnen we eraan gaan doen? Weet je, soms heb je onderzoeken waarin je sommige dingen heel snel ziet. En andere zaken, en dat is net wat u net aangeeft, andere zaken eigenlijk veel meer, laat ik zeggen, op de achtergrond schetst. Nou, daar hebben we voor gekozen. Dat leek ons ook. De boodschap lijkt mij duidelijk. Hè? Meer borging en proberen ook meer te leren. En dat heeft ook met de structuur, zoals ik al zei, van de organisatie te maken. Als jij maar één of twee mensen of één persoon verantwoordelijk hebt voor een bepaalde dingen, moet je kijken hoe je dat kunt versterken door misschien op een andere manier dingen bij elkaar te zetten of te voegen. Ik ben geen, nogmaals,

0: U geeft de gemeenteraad een opdracht, u geeft de gemeentelijke organisatie een opdracht. En de discussie die de heer Van Doorn al even aankondigde, ja, die vindt later plaats in de raadscommissie. Dan gaan we met de BMW in gesprek en dan kunnen we de vinger op de zere plek leggen, dan wel andere vragen stellen. Politieke vragen. Voor nu hartelijk dank. We schorsen wat mij betreft even de vergadering tot 9:10. Dan is er even ruimte. Er is een bijeenkomst in de hal. Dus als u even weg wilt uit deze zaal of naar het toilet of anderszins, dan moet u de eerste deur even pakken om naar buiten te gaan. Dus niet via de hal, maar deze deur, dan kunt u via de bibliotheek ook even naar de grote hal. En alle gelegenheid voor koffie of voor andere dingen. Gaan we 9:10 verder.
1: De raadsvergadering is geschorst. U kunt nu luisteren naar muziek totdat de vergadering weer wordt geopend.
2: Een hevige herfst. Vol verrassingen.
3: Dit is Groningen 1.

0: ik toegestuurd heb gekregen. En het woord is aan de heer Pell.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. We zullen even wachten tot de president. Dat geeft niks, Linda. Ja, ik wil jullie even kort meenemen in de totstandkoming van de uitvoeringsprogramma en de programmabegroting voor 2027 en 2026-2030. Ik heb daar een mooie payoff gebruikt. Eerst zorgvuldig bepalen wat haalbaar is, hè, en daarna gericht uitvoeren en verantwoorden. Er is een mooi coalitieprogramma samengesteld. Dat heeft de ambitie en de bestuurlijke prioriteiten vastgesteld voor de komende jaren. En dat moet leiden tot een goed uitvoeringsprogramma. Dat willen we dus vertalen naar concrete acties. Wil je dat goed doen, dan vraagt dat een goede planning en prioritering. Daarbij horen natuurlijk ook de benodigde capaciteit en de middelen die u dan wel te beschikking stelt of die wij zelf nog hebben. En niet geheel onbelangrijke monitoring en sturing. Met als doel die realistische uitvoering van die bestuurlijke ambitie die er ligt. En ik meende ook even op te nemen, niet geheel onbelangrijk, dat het ook belangrijk is richting, ja, als transparantie richting u. Nou, zo gezegd, het is als sturingsinstrument eigenlijk bedoeld voor het college en voor de organisatie om uiteindelijk die resultaten goed weer te geven, die fasering van hoe we de plannen op gaan pakken. Waar het eigenaarschap daarvan ligt, hè? Is dat nou, wie gaat daar bestuurlijk over? En vanuit het ambtelijk eigenaarschap, welk domein voelt zich daarvoor geroepen om daar op te staan? Nou, nogmaals, als we dat goed inkleden en daar de tijd voor nemen, dan levert dat ook de benodigde capaciteit en de financiële middelen op. Nou ja, onderin staat eigenlijk, het is een beetje het verhaal van het programma, voedt de organisatie, wij maken de begroting en dat leidt uiteindelijk tot hier aan tafel, tot de juiste besluitvorming. We doen dit onder aanvoering van Ria Raven. Ria die is bij ons verantwoordelijk gemaakt voor het proces rondom dit geheel. Zij spreekt bij de betrokkenen, dat is onder andere het college, alle verschillende afdelingen en de portefeuillehouders. Om te kijken, hey, waar vinden we elkaar nu, waar hebben we elkaar vast, zo gezegd. Hè? En bestaat er samenhang voor het beleid dat we willen maken? Welke projecten lopen er al? Wat is onze wettelijke taak, dus wat hebben we sowieso te doen? Weer het woordje capaciteit. Daar blijf ik op terugkomen. Dat is voor ons van groot belang. En welke financiële ruimte hangt er dan aan? Als we die zaken goed op orde krijgen, en daar zijn we goed mee op weg, dan leidt dat gewoon tot een goed uitvoerbaar programma voor het totaal. Maar niet alles kan tegelijk. En die factoren die keuze noodzakelijk maken, dat gaat eigenlijk om hetgeen waar ik verantwoordelijk voor ben. Die ambtelijke organisatie die beschikbare capaciteit beschikbaar moet stellen. Welke financiële mogelijkheden we daarin hebben. Welke wettelijke verplichtingen daarbij horen. En natuurlijk ook wel de afhankelijkheid van de externe partners die we daarbij betrekken. Belangrijk daarom om goed te prioriteren, goed te faceren en daar een realistische planning op te maken. Dat hebben we ook met het uitvoeringsprogramma gemeend. En dat leidt ertoe dat we twee delen daarin zien, hè. Het uitvoeringsprogramma is op dit moment onderhanden werk. Maar we zijn wel al aan het kijken voor 2027. En daar is bedacht dat we daarin, ik heb het maar beleidsluw genoemd. Want als ik beleidsarm zou zeggen of op zou schrijven, zou dat impliceren dat we helemaal niets meer doen. Dat is absoluut niet het geval. Als je beleidsluw wil begroten, dan betekent dat we de wettelijke taken uiteraard gewoon doorzetten. Lopen de projecten gaan door. Vastgesteld beleid, zoals door u ook vastgesteld, zal ook gewoon uitgevoerd worden. En daar waar nodig, zullen ontwikkelingen die urgent zijn of die echt zullen moeten, die worden ook opgepakt. Wat gaan we dan niet doen? Of gebeurt op een later moment? Dat zijn die nieuwe ambities uit het coalitieprogramma die we integraal uitwerken onder leiding van Ria dus in dat uitvoeringsprogramma. En indien nodig, komen natuurlijk ook bij u terug. Uiteraard gaat het dan vaak om extra budgetten of om een nieuwe investering. Of aanvullende beleidskaders die gelden voor plannen die uitgewerkt worden. Of kan ook heel specifiek om raadsbesluiten gaan. Hoe gaat het natuurlijk gewoon via de reguliere begrotingscyclus. En in de afzonderlijke raadsvoorstellen die dan uitgevoerd worden. Voordat we het uitvoeringsprogramma vast gaan stellen, los even van de begroting 2027, die ook uiteraard naar de Raad toe komt, willen we het concept uitvoeringsprogramma opiniëren met u allen bespreken. Zodat u ook de mogelijkheid heeft om daarin de punten in de overwegingen mee te nemen. Om vervolgens door het college het programma vast te laten stellen. Nou, zoals gezegd, afzonderlijke voorstellen komen daar waar nodig terug naar de Raad. Maar die zullen daar later onderdeel van uitmaken. Ik heb het een beetje grotere onderzet. Het uitvoeringsprogramma zelf is geen raadsbesluit. Dat is iets wat het college zelf vaststelt. De uitvoering van het programma zoals dat er staat. De basis, het uitvoeringsprogramma vormt de basis voor onze lange termijn agenda. En die beslaat eigenlijk de gehele bestuursperiode. Geeft inzicht in alle onderwerpen die langskomen. En die wordt doorlopend geactualiseerd. Daar zijn we nu ook echt een slag op aan het maken. Uiteraard flexibel bij nieuwe ontwikkelingen. Sommige dingen kunnen we in die periode nog niet goed overzien. Dus die nemen we daar ook in mee. Vooral om voorspelbaar naar u te zijn. Maar ook naar de organisatie. Zodat we weten waar we uren, capaciteit en geld op in kunnen zetten. Heel hoog over inderdaad. Wat vragen wij nu van u? Neem vooral even kennis van de werkwijze zoals we de beleidsnieuwe begroting op gaan zetten. De ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma. Die we opinierend ook inderdaad aan u gaan aanbieden. U krijgt daarmee inzicht in de prioritering en de planning zoals we die voor ogen hebben. En hopelijk leidt dat ook tot een transparante uitvoering van het coalitieprogramma zoals dat er ligt. En moet het ook helpen voor die duidelijke besluitvorming over het inzet van middelen en het uitvoeren van het beleid. Ja, nogmaals maar weer herhaald. Eerst zorgvuldig bepalen wat haalbaar is. Daarna gericht uitvoeren en verantwoorden. We denken dat dat echt gewoon heel belangrijk is. Om ook gewoon ambitieus en realistisch te besturen. Het uitvoeringsprogramma moet ook leiden dat we in het voorjaar van 2027 gewoon met een gedegen goede begroting uw kant op komen, waarin we ook waar kunnen maken wat we opschrijven. Ik denk dat het meest belangrijke is. Dat was hem inderdaad. Het gaat vooral even om u mee te nemen in het proces, even kort en hoog over. En daar waar nodig zullen we ook binnenkort komen met uitwerkingen.
2: Ja, volgens mij is de begroting in november, niet in het voorjaar.
1: Nee, dat klopt. Maar we komen inderdaad ook met. Dat gaat over de begroting voor 2027. En we gaan ons beraden op de begroting die volgt in de komende jaren. Die willen we. Ja, klopt. Ja, u heeft gelijk.
0: Ik wilde eigenlijk iedere fractie even in de gelegenheid stellen. Maar de heer Sigrist die neemt dat al voorschot op. Ik wil best met de fractie van de SP beginnen. De heer Pijl die zal vast kunnen antwoorden op alle vragen. Zijn er meer vragen vanuit de fractie van de SP? En toen bleef het stil. Goed, dan gaan we door naar Saam voor Pekla.
3: Dank u, voorzitter. Nou staat er boven 4 jaar... Maar eigenlijk is er al bijna een jaar rond. Dus misschien kunnen we dat nog veranderen.
1: Nee, maar dat heeft ermee te maken dat we ervoor kiezen inderdaad om in 2027 de begroting.
4: Het is nu 9:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. correspondent Samira Shadir.
5: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
4: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1, de hele dag.
7: Meerjarenbegroting, er wordt altijd een begroting ook voor de meerderjaren gemaakt. Hoe wordt dat dan gedaan?
1: Dat wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma zoals we dat nu aan het opstellen zijn. Dat is dus ook al een lopend proces. Alleen dat is, nou, laat ik maar even zeggen, onderhanden werk. Dus daar worden ook de gesprekken al over gevoerd. Maar dus dat komt ook zeker. En dat zal ook binnenkort ook wel hier ook nog op tafel komen. Dus dat wordt ook geregeld op dit moment.
7: Nou, ik hoop niet dat een beleidsluwe begroting ook betekent dat er ook geen ambities volgend jaar.
1: Nee, daarom heb ik ook expres beleidsluw opgeschreven, niet beleidsarm. Dat impliceert dat we tot stilstand komen. Ja, dat is absoluut niet het geval.
7: Oké, nou ja, dat is ook belangrijk. Dat we wel doorgaan natuurlijk. Dat we niet
1: absoluut,
7: een jaartje, want dit jaar gebeurt er ook wel heel weinig door de verkiezingen. En heel lang geduurd voordat een college zat. Dus als dat dan alweer een jaar is, zijn we weer twee jaar verder.
0: Ah, ik wil toch bestrijden dat het heel lang duurde voordat er een college zat. Dat was een normale maand. En gemeente Pekelen was zeker niet de laatste hier.
7: Nou ja, het college was er voor de vakantie. Maar tot nu toe, dit is voor het eerst dat we een beetje dat iets messen. Ik heb het gevoel dat we nu pas een beetje beginnen te starten met dit.
0: Ja, daar heeft de heer Pellen
1: ja, ik snap dat u dat zo voelt ook. En dat is ook de reden dat ik hier nu sta. Om vooral ook die verwachting te managen, zeg maar. Maar we zijn achter de schermen gelijk al van de kant gekomen. Maar nu kunnen we ook gewoon met het besluit om nu beleidsluw te gaan, kunnen we gewoon ook goed en gedegen kijken naar de komende jaren. Zodat we daar ook de juiste stappen in maken. Dus ik kan me voorstellen dat u zegt van het heeft even geduurd. Dat klopt ook. Maar het heeft niet stilgestaan.
0: Ja, ik ben vertegenwoordiger van de Raad ook een beetje. Natuurlijk, wanneer mogen we dat conceptuitvoeringsprogramma tegemoet zien? Daar, welke termijn denkt u daarna?
1: We hebben voor het uitvoeringsprogramma hebben we inderdaad een projectgroep opgesteld waarin onder andere beleidsambtenaren, bestuursadviseur, financiën aangesloten is. En daar hangt een stuurgroep boven. De stuurgroep bestaat uit de heer Kuijn en de heer Jonker en mijzelf, samen met de projectleider Ria Raven. Daarin zijn we hard aan het werk in de planning. En de gedachte is nu om te kijken of we medio rondom begin januari 2027 daar met die planning te komen. Zodat we wel tijdig ook kunnen bijsturen.
0: Want u hebt de Raad beloofd dat ze inspraak kunnen hebben in het uitvoeringsprogramma. Minnen en plussen kunnen aanbrengen. Dus dan is er nog tijd genoeg voor de begroting in het voorjaar van 2027.
1: Zeker. Dat is tijd.
0: Dan houden we u daaraan. Zijn er nog dringende vragen vanuit de Raad? Ja, de heer Van Doren.
8: Ja, komt het dan niet in het vaarwater met de voorjaarsnota? Want daar zitten we dan natuurlijk bovenop.
1: Ik denk als we dat goed gaan plannen en goed ook uitsmeren over de tijd, dat dat elkaar niet hoeft te bijten. Maar het is goed dat u dat zegt. Ik denk dat we daar wel goed oog op moeten houden. Want dat is iets wat we wel in oogschouw nemen.
8: Ja, ik schrijf die stukken, dus als ik 2 stukken in een week tijd moet schrijven, dan gaat het me niet lukken.
1: Het schijnt ons werk te zijn, dus dat moet goed lukken.
0: Geen dringende vragen meer vanuit de Raad. Dan wens ik de heer Pelle en de organisatie sterkte. Juist ook in deze periode dat de organisatie versnipperd aan het werk is. Laten we dat toch even benoemen ook wel. We hebben net gehoord van de heer Kuijn dat alle ambtenaren zich over Pekela verspreiden. Ik denk dat u elke dag goed fietsen heeft en langs gaat bij iedereen. Maar goed, ik wens u zeker sterkte in de ontwikkeling van dit programma. En dan zien we graag het concept in januari tegemoet.
1: Ja, dank u wel, voorzitter.
0: Ik sluit hierbij de vergadering. En ik wil nog even de heer Mekkering, de aspirant, de griffier 2 weken geleden. Toen is hij beëdigd en vanavond gelijk al aan de bak. Hartelijk dank voor de samenwerking en de voorbereiding in deze raadsvergadering.
1: Geen probleem, bedankt.
0: De volgende raadsvergadering, de echte raadsvergadering, zeg maar, is op 20 oktober. En daarna volgt de agendacommissie. Ik hoop echt dat daar ook de derde vicevoorzitter deel van uit kan maken. Dat hij zich in oktober meldt. En ik wens iedereen wel thuis.
9: Hi, I'm Max Connolly and this is Stew Time with the best in Americana roots and country music.

terug bij Stewtime. We trapten aflevering 507 af met een mooi vooruitzicht. We hebben 7 nachten voor de boeg om lekker los te gaan. Je hoorde Moon Mulligan en zijn 7 Nights at the Rock. Het werd als single door Mulligan opgenomen bij het King Label op 26 januari 1956. En op 3 maart van dat jaar werd het uitgebracht. Dit klassieke rockabilly nummer werd geschreven door Buck Trail, Henry Clover en Louis Innes. In deel 2 straks nog 2 tracks van Used Parts, ons album van de week. En deze week is die van Jeffrey Halford samen met zijn Healers. We brengen een eerbetoon aan de Nederlandse country-artiesten. En daarnaast nog een evergreen moment. En we hebben ook nog een tweede twin song. Dat allemaal straks. Eerst door met een lied uit eigen land. Hans van der Velde is een zingende servicemonteur uit Gramsbergen die zo'n 40 plus jaar geleden op een personeelsfeest voor het eerst zijn zangtalenten liet horen. Naast coverwerk van bijvoorbeeld Elvis Presley, Bruce Springsteen en Neil Diamond brengt Hans ook eigen werk. En zijn laatste single ga je nu horen. Here at the Bar.

lange tijd niets van Buddy Miller te hebben gehoord, verscheen er onlangs op het New West Label zijn titeloos album. Diverse collega's begeleiden hem en vandaag hoorde hij hem samen met een zangeres waarvan ik ook al langere tijd niets heb gehoord, Leanne Womack. En samen zongen ze Stop Me. Ja, en dat hebben ze inmiddels gedaan, maar wij gaan dat nog niet doen, want we zijn aangekomen bij onze rubriek The History of Dutch Country Music. En daarmee zijn we aangekomen bij ons eerbetoon aan de Nederlandse country artiest. Vandaag doen we dat met een zanger, te weten Jack Jersey en de band Somerset. En ze werden aangeleverd door de man die ook zorgt voor de Twin Songs, Pieter Groenhagen. Jack Jersey werd geboren in Chimahi, en dat ligt op Java. En dan zijn we in Indonesië in 1941 en overleed in Roosendaal op 26 mei 1997. Hij componeerde en produceerde voor een groot aantal artiesten en die brachten hits voor bijvoorbeeld Jan Boezeroen, Nick McKenzie en André Mos. Hij was ook de schrijver en producer van het lied Comment ça va van de Shorts in 1983 en had een solo-carrière die, als je al zijn hits achter elkaar zet, hebben ze meer dan 2,5 jaar in de hitlijsten gestaan. Vandaag eren we hem met zijn After Sweet Memory Song. En dat is te vinden op het album Jack Jersey Sings Country. En dat werd in 1976 door het Universal label uitgebracht. En dan de band Somerset. Het is een groep uit Driebergen met de broers André, Ronald en Hans Sommer. Later meer groepsleden, onder andere de zangeressen Rosina Lauwaars en Astrid Mars. Aanvankelijk onder de naam Hans Sommer en Somerset, maar dat veranderde later, zoals gezegd, in de naam Somerset. Ze begonnen in de hoek van de countrymuziek en scoren in de jaren 70 grote hits. En daarbij denk ik aan 1975, Almost Persuaded, en een jaar later Another Lonely Night. Rond 1980 is hun muziek meer pop georiënteerd. Van hun album Somerset, door het Delta-label in 1967 uitgebracht, kun je straks luisteren naar Nashville, Tennessee. Maar eerst is hier Jack Jersey, After Sweet Memories.

We hebben inmiddels de Stetson Hat weer opgezet. Na ons eerbetoon aan de Nederlandse country duiken we in de rubriek Twin Song. En doe dat vandaag met Old Red. Het lied vertelt het verhaal van een gevangene die een gevangenisstraf van maar liefst 99 jaar uitzit in Georgia. En die de legendarische speurhond van de gevangenis uiteindelijk slim af is door een listige ontsnapping. James Bo Bohan, Don Goodman en Mark Sherrill. Dit drietal, zij schreven het lied. En George Jones, die nam het voor het eerst op Old Red voor zijn 1990 album You Oughta Be Here With Me, dat door Sony is uitgebracht. De twin-uitvoering, die komt van Kenny Rogers, Old Greybeard. Hij nam het in 1993 op voor zijn album If Only My Heart Had a Voice. En dat werd dan weer door het Capitol label uitgebracht.

Ja, een mooi staand slot aan dit heerlijke komische verhaal over Old Red, de speurhond van de gevangenis uit Georgia, die ook vanwege de liefde op het verkeerde spoor werd gezet. Uitgevoerd vandaag door George Jones en Kenny Rogers, gaan we door met ons album van de week, waarbij we de spotlight richten op Used Parts van Jeffrey Helford en zijn Healers. Op 11 september kwam op het Shoeless label het album Used Parts, het 9e album van Jeffrey Helford uit. 10 songs staan er op deze nieuwe schijf die opent met het bluesy Bright Lights. Met versregels als I'll play it in Natchez, I'll play it in Amsterdam. En daarmee wordt direct duidelijk dat hij aan beide kanten van de waterplas is te vinden om zijn groeiende schare fans wereldwijd te bedienen. Naast de Healers zorgen ook zijn kinderen Aaron en Hannah Helford voor bijdragers, net als de muzikanten Tom Heyman en Myron Dove. Vanaf 25 september tot half oktober zijn Jeffrey Helford samen met zijn Healers op diverse locaties in ons land te vinden. En wil je weten waar en of dat in de buurt is, ga gewoon even naar dat bekende www enzovoort. Songs die na het beluisteren bij mij zijn blijven hangen zijn het bluesy Bright Lights, het accordeon gedragen walslied Corazon, de ballade Living Worthwhile en Don't Turn the Lights Out and Rhythm of the Rails, die kan ik ook waarderen. Een speciaal plekje heb ik voor de cover-uitvoering van Bill Wyman's Mississippi Flyer. Nou, en dan zeg ik tot besluit, de overige nummers van Used Parts, die ga je natuurlijk zelf ontdekken en waarderen. En ik wens je daarbij alvast veel plezier. Wij gaan afsluiten met 2 heerlijke songs. Straks Corazon, maar eerst de cover van Bill Wyman, een train song. Hier is Mississippi Flyer.

zover het voorstellen van het album Used Parts van Jeffrey Halford en zijn Healers. En ondertussen heeft de souschef de muziek horend bij de Evergreen-rubriek klaargezet. En hij staat deze week in het teken van zwart. Black is het 8e studioalbum van de Amerikaanse country-artiest Dierks Bentley. Het werd uitgebracht op 27 mei in 2016 door het Capitol Record label. En Bentley legde uit dat het album gaat over relaties en dat het dezelfde persoon is, of de persoon volgt gedurende de hele tracklist, waarbij verschillende relaties dan centraal staan. Uit 1990 komt Lacey J. Dalton met Black Coffee van haar album Lacey J. Het lied bereikte de 15e plaats in de hitlijst en werd daarmee haar laatste notering, omdat ze, zoals veel van haar generatiegenoten, is ingehaald of werd ingehaald door nieuwe, jongere country-artiesten. Dus zeg ik dan op deze plek maar even extra genieten van haar zwarte koffie. Uit 2002 komt het lied Long Black Train van Josh Turner. Het is de tweede single van het gelijknamige album uit 2003. En met deze zwarte trein als metafoor vertelt Turner een verhaal over het weerstaan van de verleidingen van de duivel.

train. De Evergreen rubriek zit er weer op voor deze week. Je hoort de trein doorrijden. En dat gaan wij ook doen. We gaan nadenken over een volgende Evergreen. En als we naar de dienstregeling, het menu van vandaag kijken, dan hebben we nog twee te gaan voordat we de show afsluiten. De voorlaatste, die komt van de groep Jane's Party. Vier vrienden vonden elkaar tijdens hun studietijd in Toronto in 2008-2009 en begonnen de indieband Jane's Party. Van hun aanstaande album Avalanche is hier Ships on an Ocean.

0: indieband Jane's Party en hun Ships on an Ocean. Daarmee kwam er bijna een eind, want dat was de voorlaatste. En dat betekent dat de souschef de laatste heeft klaargezet. De groep American Blonde sluit de show vandaag af. In juli verscheen al de single Delta Home. En op 2 oktober aanstaande ook de EP met dezelfde titel. Het zal worden uitgebracht op het Southern Halo label. En namens de souschef zeg ik, heb een mooi weekend en een fijne week. En onze volgende date, die is voortaan op de vrijdagavond om 6 uur precies, hier op Groningen 1.
1: Hey y'all, we're American Blonde and here's our new single.

0: Het is nu 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
2: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
1: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

grond. India, brood en dialect en elke nooit verstond. Jorien, Jorroet was dia, ik wist gewoon uit Aas. Van zuiverloorde strietje, wat Nederlands, Duits en Frans. Maar Raymond is puur dia, dat is meer

De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld. Dat aantal is dit jaar al meer dan 5000. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.